0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 3 uur.
3: Het jaar verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nidal Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood. Ze zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump toestemming voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS. En een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week op rij worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. De Gouden Televisering 2026 is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-spelserie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor beste acteur voor haar rol als Emma in Rust en Vreugd. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

Zionite to everyone.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
0: 4 uur.
3: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met een vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor toenmalig burgemeester Erik van Merrienboer reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Het nieuwe voorstel werd met steun van enkele oppositiepartijen nipt aangenomen. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden, dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag op Coming Out Day een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde de afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. En de Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog. Vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 5 uur.
3: Iets aan verschuren met het NOS-journaal. De Rotterdamse vrouw die vorige maand op Aruba om het leven kwam bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen, zat zelf achter het stuur. Dat is de voorlopige conclusie van het Openbaar Ministerie op het eiland. De vrouw van 23 zat samen met haar vriend en een bevriende Nederlandse marinier in het voertuig toen het door nog onbekende oorzaak over de kop sloeg. Na het ongeluk betwijfelde haar familie dat zij achter het stuur zat. Uit videobeelden blijkt volgens justitie dat dat wel het geval was. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met de vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, past het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt in de VS zelden voor en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming in de Kamer bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog. Vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: De WOS Dagstart. Oh, vroeg uit de weer.
1: En op weg naar je werk.
2: De

0: dagstart.
1: Fris wakker.
0: Dit is de WOS Dagstart.
2: Voor uitgeslapen types.
0: De WOS Dagstart.
2: Voor vroege vogels.

0: De WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch.
1: Je belegt de boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de

0: De WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen de Weer met de lunch.
1: Je belegde boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van 6 uur.
3: Heet jij Verschuren met het NOS-journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf eerder deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS. En een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming gisteravond bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. Een Rotterdamse vrouw die vorige maand om het leven kwam op Aruba bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen zat zelf achter het stuur. Dat blijkt volgens het OM uit videobeelden. De vrouw van 23 zat met haar vriend en een bevriende marinier in het voertuig toen het over de kop sloeg. Haar familie geloofde niet dat zij achter het stuur zat. In Terneuzen komt een asielzoekerscentrum van maximaal 200 mensen. Dat heeft de gemeenteraad besloten na een urenlang debat. De vorige raad was tegen de komst van een AZC, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college heeft het voorstel aangepast om de sociale veiligheid te verbeteren. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. En de gouden televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Het weer nog, het is bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. Ook in de middag en avond vallen er geregeld buien, vooral in het westen en in het noorden. En het wordt zo'n 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De WOS Dagstart.

0: Dit is WOS Verkeer. Er zijn momenteel geen noemenswaardige verkeersupdates. Kijk voor alle verkeersinformatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS.

0: De WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen de Weer met de lunch.
1: Je belegt de boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: start je het best met de WOS. De WOS Dagstart. WOS Nieuws.
1: Goedendag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Verschillende partijen in de Westlandse gemeenteraad zijn boos over een publicatie van Westland Verstandig. Daarin staat dat er plannen zouden zijn om statushouders te huisvesten bij de voormalige school De Morgenster in Monster. Onder meer GBW, CDA, LPF en VVD zeggen dat die conclusie niet klopt. Ook wethouder Dennis Schaffia noemt die publicatie onjuist. Volgens hem blijven de woningen bij De Morgenster bedoeld voor jongeren en starters. Westland Verstandig trekt de publicatie niet in en vindt dat het college duidelijker had moeten zijn over de plannen. De gemeente Westland onderzoekt waar tientallen woonunits kunnen worden ingezet voor tijdelijke huisvesting. Op dit moment staan er 39 chalets opgeslagen in De Lier. Daarvan gaan er 35 naar nieuwe opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in Wateringen-Noord. Later komen ook woonunits vrij die nu nog in het Haagpad in Monster staan. Daardoor zijn er eind dit jaar 29 units beschikbaar. Meerdere politieke partijen willen onderzoeken of die kunnen worden gebruikt voor Westlandse starters en jongeren, bijvoorbeeld op een terrein in Monster. Het college van Maassluis wil stoppen met de opvang van asielzoekers op twee schepen in de stad. Het COA had gevraagd om de overeenkomsten te verlengen totdat er een andere, duurzame opvanglocatie is. Het stadsbestuur wijst dat verzoek af. De opvang in Maassluis begon in 2022 en werd later uitgebreid tot 140 plaatsen op twee schepen. De laatste overeenkomst loopt in april 2027 af. Nieuwe opvang is niet helemaal uitgesloten, omdat de gemeente zich eerder heeft verbonden aan een eventueel landelijk verdeelbesluit. Krijg je nog het weer? Het is vandaag erg wisselvallig. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en er kan een bui vallen. Er staat een stevige noordwestenwind en het wordt ongeveer 15 graden vandaag. Vanavond wordt het tijdelijk wat droger en klaart het af en toe op. In de nacht neemt de bewolking weer toe en volgt vanuit het westen opnieuw regen. Morgen blijft het wisselvallig met kans op regen. De temperatuur loopt dan op tot ongeveer 17 graden. Fijne dag nog.
0: Meer WOS-nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WOS.

0: de WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen de Weer met de lunch.
1: Je belegt de boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de

0: Dit is de WOS Agenda. Op zondag 11 oktober is de spannende en komische familiemusical Juf Braaksel te zien in De Naald. Volg vier dappere kinderen uit groep 7 die samen met het publiek het mysterie rond hun strenge schoolhoofd proberen te ontrafelen. Op zondagmiddag 11 oktober viert dirigent Steven van Wieren zijn 25-jarig jubileum met een feestelijk concert in de Bartholomeuskerk in Poeldijk. Diverse koren, een orkest en dansers brengen een gevarieerd programma. De Rotterdamse Marja van Katendrecht brengt op woensdag 14 oktober haar voorstelling Heel Holland Hoopt in Theater Koningshof. Met haar scherpe humor zorgt ze samen met de zaal voor een avond vol verbinding, hoop en plezier. De Nederlandse comedy Wen er maar aan is te zien in Bioscoop De Naald. Volg actrice M, die door de overgang en een dip in haar carrière het roer volledig omgooit om zichzelf op hilarische wijze opnieuw uit te vinden.
1: Meer agendatips op onze regio? Vind je op wos.nl/agenda. De WOS.

0: kosten.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker.
0: Met Tim en Luc.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie staat nu gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid stemde gisteravond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Dag. De kwestie leidde tot veel discussie in Den Haag. Vooral de SGP had kritiek.
5: Boven het Nederlandse parlement hijsen wij de Nederlandse vlag. De regenboogvlag is geen nationale vlag, maar een vlag van belangenclubs die inmiddels is uitgegroeid tot een symbool van activisme.
4: Er volgde een hoofdelijke stemming. 90 Kamerleden stemden voor en 36 tegen het hijsen van de vlag. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste nieuwe docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van de schoolgebouwen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator.
6: Dit is fantastisch. Ik ben ontzettend blij. Ik ben ontzettend trots op het hele team waarmee we dit maken. Al 3 jaar. Hè. We zitten gewoon op 800 afleveringen. Een prijs in je eentje is leuk. Omdat je met je team een prijs kunt vieren, dat is zo vet. Nu is het feest van ons allemaal.
4: De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. In de middag en avond vallen er ook buien. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Morgen! De regio is wakker! Nu jij nog! Daar gaan we weer!
9: Dit is Wakker met Tim en Luc. Hey.

0: werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS. Lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Helemaal goud.
0: Regio is wakker met Tim en Luc.

0: hele goede morgen allemaal. Leuk dat je weer luistert naar de Wakker met Tim en Luc ochtendshow. Hier op je vrijdag. Het is 6 over 7. En ja, wat gaan we toch weer een mooi weekend tegemoet. Het is iets, ik kwam vanochtend uit de deur en dacht, ah, getsie, regen.
1: Ja.
0: Dus voor alle strijders die buiten werken, succes vandaag. Voor alle geluksvogels die gewoon lekker binnenwerken met een aircootje of gewoon lekkere binnentemperatuur zonder dat je kletsnat wordt. Fantastisch, zet hem op vandaag. En Luc, wat hebben we een beetje vandaag op de planning staan?
1: Het is natuurlijk gezellig. Het is natuurlijk Talent Friday en daar hoort natuurlijk een mooie quote bij. Talent brengt je op weg, maar lef en doorzettingsvermogen brengen je naar de top.
0: Oh, wat goed.
1: En vandaag in de studio hebben we Julian. Julian die kan rappen, Julian kan zingen en hij zit hier op school. Hij komt tussen 8 en 9 en wij zijn wel benieuwd naar zijn verhaal. Want als ik hem zo aanhoor, dan heeft hij best wel wat leuke dingen al gedaan. Ook met andere artiesten in de studio gezeten en zoiets. Dus hij komt tussen 8 en 9, dus we gaan hem eens even ondervragen.
0: Ja, gezellig. En waarschijnlijk heb je hem misschien al gehoord vorige week vrijdag bij ons in de show. Want toen was Sam van Noort een live set aan het doen. Toen kwam hij kijken en toen kwam hij even live spitten. Als je dat nou echt denkt, oh, dat is wel gaaf, dat wil ik wel even terugkijken. Zoek het dan op onze Instagram, want hij staat op onze Instagram. Dus dat is leuk.
1: Zeker. En dus welkom, Wakker. Met Tim en Luc.
0: Mooi, op deze mooie, super mooie vrijdag. En dan gaan we gewoon weer lekker door met muziek.
2: Aan de slag. Dit is jouw kickstart. Lekker beginnen aan een nieuwe werkdag. Op de WOS.
0: En dat doen we met muziek van de Bausa. Dit is Magnetic.

0: Elke werkdag van 7 tot 10. Wakker met Tim en Luc.
1: Dit is Diggy Dex. Met de zon op.
2: Wat is een leven?

0: Morgen.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS. Lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie. Helemaal goud. De regio is wakker.
2: De koffie pruttelt.
1: Maar dit lukt niet.
2: Dit is de wakkere WOS ochtendshow.
3: Ja, leuk dat je weer luistert naar de ochtendshow. Gezellig, ik krijg hier al een aanvraag binnen van Pieter. Die gaan we sowieso even lekker draaien.

0: No One. Alicia Keys.
1: Elke werkdag van 7 tot 10.
2: Wakker met Tim en Luc.
0: Ja, en we hebben onze eerste aanvraag binnen. Hij is van Pieter. Goedemorgen, Pieter. Daar zijn we weer, gezellig in deze ochtend. Lekker die dag start door met onze muziek. En ja, Pieter zegt, joh, kan je van mij alsjeblieft een plaatje aanvragen voor deze lekkere ochtend? Can't Stop Loving van Kiki. Dus ja, zet het geluid even wat harder. Daar gaan we ervoor vandaag. Dit is Can't Stop Loving You van Kiki.

0: Ja, dit was Kiki met Can't Stop Loving You. Zij gaat dus ook een 5 uur lange set doen tijdens de ADE-week op 23 oktober. 5 uur lang in de Ziggo Dome. Dus vind je dat leuk? Dan zou ik het zeker aanraden. ADE is sowieso een hele drukke, bezochte dance werelddag. Dag zeg ik, het is een hele week. Wij zijn er zelf ook, we draaien op 3 plekken. En dat vinden we natuurlijk gewoon fantastisch. We draaien woensdag voor Trainmore in een gym. Dat wordt fantastisch. Dan hebben we nog een DJ Talent Room op zaterdag. Daar draaien we, 's nachts sluiten we af. En tussendoor doen we nog een back-to-back in het badhuis. Dat wordt ook gewoon supergezellig. Dus mocht je daar nog plannen voor hebben of zeg je nou, ik ga wel even mee met die gasten. Dan kan dat ook, hè. Stuur gewoon een appje en zeg je, joh gasten, ik ga graag met jullie mee. Dan gaan we dat gewoon regelen. En dan gaan we gezellig naar ADE met z'n allen. Nou, ik hoop dat jullie goed opgestaan zijn. Een lekkere start van de dag hebben gemaakt. Leuk dat je weer luistert naar Wakker met Tim en Luc. En dan gaan we nu door met muziek van Laurent Simeka. No Favor.
1: Top 4. Wakker met Tim en Luc.
2: Turn it up.
1: VOS.

0: Ja, zingcarrière moet ik niet doen.
1: Nee, Tim kan je beter niet doen.
2: Ah, een drukke ochtendspits heeft wel zo zijn voordelen.
1: Ja, inmiddels is het 7:30 en ik heb een beetje leuk lokaal nieuws voor jullie. Want Westland heeft maar liefst 7830 kilo textiel ingezameld.
3: Zo!
1: Want deze week is de textielrace geëindigd.
0: Ja,
1: en, de diamant die hier in de studio was, heeft gewonnen, hè?
0: Klopt, ja. Het team van Jody.
1: Ja, dus ik heb ook hun even gevraagd of ze eventueel volgende week weer even in de studio willen komen om toch eens even die winst te vertellen, hoe ze zich voelen.
0: Wat prachtig. Ze kunnen nu met z'n allen naar Nemo.
1: Ja, echt leuk. en dan heb ik hier een kleine kant-en-klare weekendagenda voor jullie.
0: Oh.
1: Want het is vrijdag, bijna weekend, en dat betekent dat we natuurlijk even vooruitkijken naar het weekend. Wat is er allemaal te doen in onze mooie regio? Nou, vanavond kun je dus in Wateringen terecht bij Nederland 3. Daar heb je dus Livewire, een optreden van een soort live band. Die kan je daar bekijken. Dan heb je ook morgenavond, dus zaterdagavond, heb je in Wateringen heb je Lekker Fout Feest bij de Molenbar.
0: Okay.
1: Dus daar kan je ook naartoe. Maar wil je liever wat overdags doen, dan heb je vandaag dus een herfstbraderie op Wilhelminaplein in Naaldwijk. Dus er is genoeg te beleven. En natuurlijk zijn we benieuwd, wat gaan jullie doen, luisteraars, dit weekend? Want iedereen heeft wel zo'n lekkere weekendplanning waar je naar uitkijkt.
0: Ja, en we hadden natuurlijk Juffendag deze week.
1: Ja.
0: Maar is er nog vandaag een ander thema of zo? Of iets aan de hand vandaag wat landelijk of lokaal is?
1: Nou, Tim zei net tegen mij, er is altijd wel iets. Er is altijd wel iets.
0: Ja.
1: Dag van weet ik het wat. Nou, ik heb het dus even opgezocht. En het is dus vandaag Nationale Krokettendag.
0: Zo!
1: Een informele feestdag ter ere van de Nederlandse kroket.
0: Oh,
1: ingesteld na het verschijnen van het krokettenboek van Johannes van Dam. Dus, als jij zin hebt in een lekkere kroket, dan is die extra lekker vandaag.
0: Nee, niet zin. We gaan gewoon kroketten eten met de bol. Dat wordt hem. Kroketten.
1: Ja, heerlijk.
0: Hotsa.
2: De lekkerste muziek en positieve energie op de WOS. Tot 10 uur. Wakker met Tim en Luc.

0: elke werkdag van 7 tot 10.
1: Luisteraars.
2: Met Tim en Luc.
1: We krijgen appjes binnen van Kevin die zegt... Ik ben lekker buiten aan het werk vandaag. Goeie platen, jongens. En vervolgens krijg ik een aanvraag van Michel die zegt... Gooi even Rainbow High in the Sky op. Ja. Voor die harde werkers vandaag.
3: Voor alle rain die uit de lucht valt en de positieve energie. Dit is Rainbow High in the Sky van de

0: move like that.
1: Release radar.
2: Release radar.

aan Marlon Hofstad en David Guetta. Ja, dus... deze Duitse producer Marlon Hofstad, die je misschien al kent van DJ Daddy Trance, met zijn hitjes ook met Kiki. En natuurlijk de hitmaker David Guetta, die ken je uiteraard ook. Ja, dus het is een leuke combinatie, want Marlon Hofstad staat bekend om zijn energieke trance en clubsound, terwijl David Guetta natuurlijk al jarenlang een van de grootste namen is in de commerciële dancewereld. En nu hebben we twee werelden samengebracht in één, en dat heet Ketchup. Dus, ja, het is een goede plaat met goede energie en gewoon lekker commerciële plaat. Dus die gaat zeker ook tijdens de ADE-week gedraaid worden en nog wel vaker op festivals. Waarschijnlijk ook volgend seizoen en in de clubs. Dus dit is een aanradertje.

0: DJ's samengewerkt hebben. Je hoort echt de samenwerking tussen hun als producers en sound.
1: Release Radar. Aan de slag. Dit is jouw kickstart.
2: Lekker beginnen aan een nieuwe werkdag.
1: Op de WOS.
3: Hey Jude, don't make it bad.
0: En nu terug naar klassieker.
3: Take a sad song and make it better.
0: Als je

0: En na het nieuws, Julian is alweer aanwezig. Hey. Onze strijder, ook 's ochtends, lekker
1: zeker
0: in de morgen.
1: Zeker weten, goedemorgen jongens.
0: Gezellig.
1: Hoe weet je het? Hoe weet je dat ik dat ga zeggen?
0: Ja. Ja, zometeen dus een paar vragen aan Julian. Wat hij doet, hoe hij hierin is gerold. En ik denk dat we ook een paar leuke plaatjes van hem gaan horen. Dus,
2: Ja, brothers, zet je ochtend aan.
3: Lekkere muziek.
2: Leuke gasten.
3: En een flinke dosis ochtendenergie.
2: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
3: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
2: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
3: Wakker.
2: Met Tim en Luc.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Een recordaantal scholen doet vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Docenten en scholieren dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Volgens initiatiefnemer COC doen er dit jaar 200 scholen meer mee dan vorig jaar. Waarschijnlijk doordat recent uit onderzoek bleek dat de homo-acceptatie is gedaald. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een legerpsychiater livestreamen op internet. De man schoot 17 jaar geleden 13 militairen dood. Het zou de eerste openbare executie in de VS zijn in 90 jaar tijd.
5: It hadn't been since World War II since we've done that. Well, I kind of like the mentality we had in World War II. And we'll make sure that people are able to watch it, that it's public. Because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
4: De executie staat gepland op 3 december. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van schoolgebouwen. De gemeenteraad van Terneuzen heeft ingestemd met de komst van een AZC. De vorige raad was nog tegen, maar na aanpassingen is het voorstel nipt aangenomen. Het ging daarbij vooral over de sociale veiligheid, zegt de wethouder.
6: We gaan aan de slag met opvang van 200 vluchtelingen, 200 mensen. Maar de 170 mensen van Driewegen, de mensen van de omliggende wijken, daar ben ik ook wethouder van. Dus ik ga echt aan de slag.
4: Terneuzen gaat maximaal 200 asielzoekers opvangen. Het weer vanuit het westen trekt een flink regengebied over het land. Ook vanmiddag en in de avond vallen er geregeld buien. Vooral in het westen en noorden. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Morgen de ring.

0: Wat een heerlijke dagstart. Ik word hier gewoon eens wat stoom van dit lekkere nummertje. Holy shit. Maar ik hoop dat je lekker wakker geworden als je nu net de wekker hebt gehoord en je zet de WOS aan. Goedemorgen. Gezellig dat je weer luistert naar Wakker met Tim en Luc. Julian is alweer in de studio. We gaan helemaal stuk hier. Yeah. Wij zijn nu lekker aan het viben.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. Wakker met Tim en Luc.
0: Hassa, klein beetje energie erin. Kom op, goedemorgen.

0: elke ochtendspit heeft wel zo zijn voordelen.
1: Een hele goede morgen. Het is 7:55 en we hebben hier in de studio... Jullie hebben het al, jullie
2: hadden het. Ja,
1: we zijn er weer. Ja, ik was ook even aan het spitten.
2: Ja, ik hoorde het, jongens.
1: Nee. Maar, is het Julian of Julian?
2: Julian, ja.
1: Julian.
2: Ja.
1: Julian, een hele goede morgen. Hoe ben je wakker geworden vandaag?
2: Nou ja, ik stond op. En het eerste wat ik deed is uit het raam kijken. Want ik zag op mijn bijrader dat het ging regenen. Ja. En ik dacht, nee, ik moet nog de scooter op. Ik zat op de scooter. Nou ja, handen koud, helemaal nat, grijze broek aan. Dus ja, kon niet beter beginnen. Maar ja, het is vrijdag, dus dat is de enige reden waarom ik blij ben. Lekker weekend.
1: Heerlijk, heerlijk. Hey, voor de mensen die Julian dus nog niet kennen. Je zit hier op school, World Horti Center. Ja. Wat doe je hier?
2: Nou ja, ik zit hier op MBO Westland eigenlijk. Dat is de school. Ik doe hier een beetje rekenen. Nou, eigenlijk alle basisvakken die er moeten zijn. En ik vind het wel goud hier.
1: Ja, ja. En heb je dan zeg maar... Je hebt hier toch ook een basispakket of zo? Heb je dan E&M of zeg maar een beetje economie? Of heb je meer planten, natuur?
2: Nou ja, dan moet je even erkennen dat ik het niet eens weet. Dus ik ben hierheen gekomen eigenlijk gewoon, ja. En ik wist niet
1: maar het is ook helemaal niet belangrijk, hè? Want hij wil gewoon de muziek aan.
2: Ik wil gewoon, zeker.
1: Hij zit hier gewoon zijn tijd uit. En voor degenen die hem nog niet kennen, hij kan zingen, hij kan rappen. En wij zijn overal benieuwd naar jouw verhalen.
2: Ja.
1: Hey, wie ben jij eigenlijk, Julian? Stel jezelf even voor.
2: Ik ben Julian, artiestennaam UTVK. Wie ik ben is, zoals ik al zei, gewoon Julian. En ik maak over het algemeen muziek. Ik zit hier op school, dus ik heb ook nog gewoon elke dag school, helaas. verder zijn mijn hobby's voetbal en dat over het algemeen.
1: Leuk, en zit je dan ook op de voetbal of... Of doe je gewoon als hobby gewoon voetballen?
2: Mijn hobby is gewoon... Nee, ik zit wel op de voetbal.
1: Okay,
2: ik speel bij Naaldwijk hier, VV Naaldwijk.
1: Ja, okay, ja.
2: Dus daar doe ik lekker voetbal in een vriendenteam. En dat vind ik ook geweldig.
1: Ja, ja. Lachen. Hey, en hoe oud ben je en waar kom je vandaan?
2: Ik ben 16 jaar. Ik kom uit Hoek van Holland.
1: Ja. Dat was hem.
2: Dat was hem.
1: Je zit hier op school. Hoe ziet zo'n normale schooldag voor jou eruit?
2: Ja, binnenkomen om 9:00 en de klas inlopen en dan je uren uitzitten. Ja.
1: Ja. En een beetje grappen maken, een beetje lolletjes.
2: Ja, een beetje grappen maken. Kom op, joh. Ik ben 16. Ik kan nog een beetje kloot hier op school. Maar dadelijk als ik groot ben, moet ik serieus worden.
1: Dus. Nee, dat kan heel je leven, hoor. Je kan heel je leven lol blijven
3: niet
1: maken.
3: Niet serieus zijn.
1: Sommige dingen misschien wel. Wij hebben natuurlijk ook van ons hobby ons werk gemaakt.
2: Ja.
1: En dan, als wij bijvoorbeeld naar een festival gaan of zo, dan... kan je het natuurlijk zien als werk, maar het is eigenlijk gewoon heel erg leuk.
2: Ja, maar dat is toch mooi als je van je hobby je werk hebt kunnen maken. Dat is echt... Voor mij is dat nog steeds een droom.
1: Ja, zeker, zeker. Nou ja, daar gaan we het zo meteen even over hebben. Over al jouw dromen. Want wanneer ontdekte je dat je een beetje kon rappen, kon zingen? Hoe ben je erin gerold?
2: Nou ja, eigenlijk... Het was al sinds heel jong begonnen. Ik was een jaar of 4 toen ik al eigenlijk begon te zingen. En in die zang, dat was wel een bestaand nummer... begon ik al mijn eigen tekst te ontwikkelen. Dus ik begon... bijvoorbeeld Fireball. Dat is een liedje van vroeger. Begin mijn eigen tekst op te verzinnen.
1: Ja.
2: Tussen woordjes verzinnen. En toen was ik een jaar of 9. En toen zag ik echt van... Oh ja, die maken muziek. Het was nog makkelijk met rap om door te breken.
1: Ja.
2: Dus volgens heb ik zelf uit het niets... denk ik muziek gemaakt. En toen wist ik van... Ik heb het in me. En ik wist ook niet waar het vandaan komt. En dat weet ik nog steeds niet.
1: Nee.
2: Maar ik vind het nog steeds heel knap van mezelf. En het is je niet voor niets gegeven, zegt ze maar altijd.
1: Nee, zeker waar. Zeker waar. Want wat heb je daarmee gedaan? Met die dingetjes die je toen deed?
2: Uiteindelijk...
1: Want toen had je denk ik nog niet echt zo'n social media hype en zo. Toen je 9 was.
2: Nee, ik was natuurlijk 9 jaar. Ik wist niet eens hoe een telefoon in elkaar zat. Uiteindelijk, ik had een computer, man. Ik had zo'n hele oude computer die de hele tijd vastliep.
1: Ja.
2: Dus ik heb maar zo'n programma gezocht op Google. Dat heet Bandlab. En daar heb ik gewoon muziek gemaakt. Ja, microfoon erbij. En vastlopende computer gebruiken. Ja.
1: En kreeg je toen ook zeg maar gekke effecten met die stotter, dat, omdat die computer vastliep.
2: Ja. Ik had zeg maar dat hij heel erg achterliep, dus als ik was zo moest helemaal op ritme zetten. Nou, ik had er geen zin meer in, dus ik had mijn nieuw programma gekocht.
1: Oh, ja.
2: Dus we zijn overgesprongen naar, hoe heet dat? Het programma, oh ja, Logic.
1: Oh ja, Logic. Ja. Goeie. Even kijken, ja, wat kwam er eerst, zingen of rappen?
2: Zingen. Rap kwam ik pas later op een latere leeftijd, ja, dat het echt iets speelde. Dat ik snelle breinvezels hadden die alles eruit konden gooien. Dus.
1: Ja, precies. Ja. Hey, en, want dat is echt een ding,
2: ja,
1: zeg maar.
2: Ja.
1: Want je wordt ermee geboren of de talent, je kan het uiteraard natuurlijk leren, maar die snelle brainwave zeg maar, die je hebt, is dat, hoe kom je erachter dat je dat hebt?
2: Nou ja, het is voor mij vooral, ja, zoals je al zei, ik ben ermee geboren. Dus ik ken niet anders dan dat ik, dat ik allemaal woorden in mij opkrijg. Dus ik kan ook heel goed verhalen verzinnen. Kan heel goed dingen bij elkaar lullen, zoals een presentatie of iets in die richting.
1: Ja.
2: Dus dat is allemaal, dat heeft
1: dat
2: er allemaal mee te maken.
1: Dat is fijn dat je dat hebt.
2: Ja, dat is wel fijn. Ja, lekker spraakbaar. Dus,
1: ja. Nee, ik wilde eigenlijk vragen, zeg maar, wie zijn een beetje jouw voorbeelden in de scene? Of als je kijkt naar waar je naartoe wil?
2: Nou ja, ik zou je eerlijk zeggen, ik heb nu niet eens meer voorbeelden. Want ik wil niemand nadoen, omdat ik natuurlijk gewoon mijn eigen vibe heb.
1: Ja.
2: Maar als ik naar vroeger kijk, was mijn motivatie wel echt heel klein, man.
1: Ja.
2: Dat hij dat allemaal zo snel deed en dat hij het ook op jonge leeftijd had. En toen dacht ik van, het is eigenlijk wel een beetje mijn motivatie geweest om ook door te zetten tot social media, tot TikTok en al die dingen.
1: Oké, en want wanneer ging je dat doen? Wanneer ging je het een beetje wat meer aanpakken met die video's? En
2: nou ja, ik denk dat ik een jaar 15 was. Een jaar geleden. Toen begon ik het echt, zat ik op Turkije en toen kwam het idee, laat ik freestylen op TikTok.
1: Ja.
2: Ja, en toen is dat in één keer heel dik gegaan. 300-400 kijkers in de lijf.
1: Ja,
2: Nou ja, die blijven maar komen. Reacties ging koppen, woorden freestylen. Nou, ze bleven maar komen. Followers binnen en gifts. Dus zo is het eigenlijk begonnen.
1: Leuk, man. Ja, dat is toch anders. De meeste bedrijven hier in het Westland, die doen natuurlijk gewoon even aankloppen. En die zeggen, yo, ik ben hovenier en mag jouw tuin doen.
2: Ja.
1: Maar jij doet het via, ik geef mijn woord op TikTok en ik ga er wat mee doen.
2: Ja, ja. Dat is heel bijzonder hoor. Ik snap ook nog steeds niet hoe dat kan. Het is echt absurd. En als ik het kon uitleggen, had ik het zeker wel gedaan. Dus,
1: Ja, leuk. Even kijken, hoe reageerden je vrienden en je klasgenoten daarop?
2: Zo, omdat ik gewoon muziek maak dat, en rap en zo.
1: Ja.
2: Hoe ze daarop reageren, ik denk dat iedereen weet het ondertussen wel. Ik zit er ondertussen al een jaar in en ook op Facebook bijvoorbeeld in Naaldwijk of overal waar ik loop is het van, hey, ben jij niet de ene freestyler?
1: Dus dan,
2: dus dan weet je gelijk al van, dan weet ik van mezelf al, ik heb het best wel goed gedaan. Ik doe het best wel goed.
1: Ja.
2: En met de reacties, het is niet altijd positief voor de reacties die je krijgt. Het is ook wel van, je bent 16, de ervaring, je doet alsof je al 36 jaar hebt geleefd. Maar die reactie, dat is ook aandacht, snap je? Dus daar ga ik ook lekker op.
1: Altijd. Ja, je zal altijd negatieve reacties hebben en ook positieve reacties.
2: Klopt.
1: Ja, nee, dat zit er altijd in. Ja, hey, Tim, heb jij nog een goede vraag?
2: Een brandende vraag.
3: Ik zou zeggen, we gaan eens even lekker Fireball draaien van Pitbull. En dan gaan we dadelijk even muziek draaien. Dan komt dadelijk het nieuws en dan gaan we nog even verder praten met Julian.
2: Top!
1: Ja, helemaal goed.
3: Oké, nice.
2: Fireball,
3: let's go.
2: Meisjes.
3: Hier is Fireball.

0: on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance. Like the roof on fire. We go drink, drinks and take shots until we fall out.
1: Ja, we willen natuurlijk wel horen wat jij toen bedacht hebt, Julien. Je mag freestyle als je wil.
2: Gewoon hier overheen.
1: Ja, je mag het doen.
2: Oké.

0: Julian.
1: FT Julian, inderdaad.
2: Elke werkdag van 7 tot 10. Wakker met Tim en Luc.
1: En dit is de volgende aanvraag. Deze komt van Femke. Femke, goedemorgen. Dit is Silver Lines van Another. Genieten van je dag. Dat doe je natuurlijk samen met Tim en Luc in de ochtend. En sowieso vrijdag. Let's go.

van Femke voor deze heerlijke aanvraag. We gaan door naar de volgende aanvraag. Ze komen gewoon binnen. Het is Blurred Lines. En die komt binnen van Inge. Ja, Inge. Veel plezier op je volgende vakantie met je vriendinnen.

0: jouw kickstart.
1: Lekker beginnen aan een nieuwe werkdag.
2: Ja, het is inmiddels alweer 8:30 en dat betekent dat we klaarstaan voor het nieuws. Mees is hier weer binnengewandeld om het nieuws voor jullie voor te lezen. Goedemorgen, Mees.
3: Goedemorgen.
2: Nou, let's go, we gaan door.
4: Nieuwsupdate.
3: De autoveerpont tussen Maassluis en Rozenburg is vanaf maandag 19 oktober ongeveer 3 weken uit de vaart. De Blankenburg krijgt onderhoud en kan daardoor geen auto's meenemen. Fietsers en voetgangers kunnen wel blijven oversteken met de Jorina. Volgens de gemeente Maassluis kan de planning nog veranderen. Voorlopig blijft de Blankenburg tot en met 6 november uit de vaart. En leerlingen van 9 basisscholen in Westland hebben samen ruim 7800 kilo gebruikt textiel ingezameld. SBO De Diamant uit Naaldwijk won de textielrace en haalde van alle scholen het meeste textiel op. De leerlingen zamelden niet alleen kleding en ander textiel in, maar repareerden ook kleding en organiseerden kledingruilen. Het ingezamelde materiaal wordt opnieuw gebruikt of gerecycled. Ja jongens, gebruiken jullie vaak gerecyclede materialen of tweedehands kleding bijvoorbeeld?
2: Ik denk onbewust, tweedehands kleding doe ik wel eens, maar niet zo vaak eigenlijk. Vaak haal ik altijd een nieuw, want ja, dan ben je weer zeg maar een nieuwe trend. En dan moet je ook wel gewoon nieuw kleding hebben. Dan kan je niet uit de oude trend nog kleding gaan kopen.
3: Dus. Jullie zijn natuurlijk hippe DJ's.
2: Ja, we moeten wel door.
5: Maar wel, als we het gedragen hebben, geven aan...
3: Ah, kijk.
2: Juist, heel goed. Dus we doen er wel wat mee.
3: Heel goed, heel goed. Dan gaan we naar het volgende. Burgemeesters van 9 gemeenten verzetten zich tegen de geplande btw-verhoging op bloemen en planten. Ze hebben de Tweede Kamer gevraagd niet akkoord te gaan met het voorstel. Volgens het Belastingplan 2027 gaat het btw-tarief op sierteeltproducten vanaf 1 januari 2028 fors omhoog. De burgemeesters vrezen daardoor minder omzet en banen in de sector. Komende maandag bespreekt de Tweede Kamer het plan. Ja, stel die btw zou omhoog gaan, zouden jullie dan ook minder bloemen gaan kopen als het duurder wordt? Of blijven jullie toch wel kopen?
2: Nee, we blijven gewoon kopen. Ja, want dan kopen we het gewoon op de zaak. Zoiets. Oh, ja. Doen we zoiets slim.
3: Belastingdienst even niet opletten.
2: Nee.
3: Dan krijg je nog het weer. Vanochtend is het bewolkt en gaat het regenen. Daarbij staat een stevige zuidwestenwind. De temperatuur loopt op naar ongeveer 16 graden vandaag. Vanavond blijft het eerst nat. Later wordt de regen meer buiig en draait de wind naar het westen. Ook vannacht kunnen nog enkele buien vallen. Morgen wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt ongeveer 15 graden. En er staat opnieuw vrij veel wind.
2: Ja, dus vervelender weer.
3: De herfst is echt begonnen weer.
2: Ja, klopt. Shit. Geen openluchtfestivals. Nou, dankjewel, Mees.
3: Geen dank.
1: Ah, een drukke ochtend.

0: Met Tim en Ruud.
1: Turn it up.
0: VOS.
2: Ja, en we hebben Julian nog steeds hier gezellig bij ons in de studio. Maar we willen natuurlijk weten, hoe groot zijn zijn muzikale dromen eigenlijk? Julian, wat is jouw grootste droom met muziek?
3: Mijn grootste droom met muziek is toch wel in de Ziggo Dome staan eens een keertje, man.
2: Ja?
3: En dan gewoon een hele volle zaal, allemaal mensen en die gewoon je tracks kennen. Ja, dat is een grote droom, maar alleen moet het nog mogelijk maken. Ja, ja, ja, ja,
2: zeker.
3: Ja, ja.
2: Maar is dat dan bijvoorbeeld de vrienden van, weet je wel? Want daar komt Ronnie Flex ook.
3: Zoiets.
2: Ja, ja. Dat vind ik altijd wel lauw.
3: Dat vind ik ook lauw.
2: Papi staat daar ook, weet je wel.
3: Met allemaal rappers en allemaal bekende mensen, ja. Ik zou dat echt dik vinden. Dat is ook een grote droom van mij, dus. Ja.
2: Hoe zou, en hoe zou je de eerste stap hiervoor al kunnen maken? Is er iemand waarvan jij denkt, nou, misschien kan ik wel een keer vragen of dat ik een keer bij hem in de studio kan komen?
3: Ja, weet je wat het is? Alles heeft een prijs, hè? Dus als je met iemand op een track wil, dan moet je daarvoor betalen. Dus.
2: Ja, ja.
3: En ik wil toch wel op mezelf doen, dat ik uiteindelijk kan zeggen, hey, kijk eens, ik heb het toch wel gedaan, weet je. Dus
2: ja, zeker.
3: Ik zeg ook altijd, ik heb alleen mezelf nodig. Het is alleen maar het ene nummertje wat ik ooit moet maken, wat die doorbraak kan zetten.
2: Ja, ja. Ja, nou, ik zou denken, joh, stuur gewoon dat DM'tje naar een of andere

0: artiest die jij leuk vindt.
1: Ja.
0: Misschien zegt hij al, dan kom je toch even langs, weet ik het.
1: Ja, nou ja, kunnen alleen maar hopen. Ik zal even kijken, ja.
0: Even kijken, je hebt nu in Nederland, maar zou je later ook iets in het Engels willen doen? Of?
1: Nou, ik zou jullie vertellen.
0: Wat is je cijfer voor Engels?
1: Ja, daar gaan we het niet over hebben. Want dan gaan we dus Engels, nou ja, niet heel goed in. Maar als ik het kan spreken, dan kan het wel. Maar,
0: misschien hebben we een paar Engelse lijnen.
1: Ja, een paar Engelse lijnen tussen we altijd, dat is niet erg. Maar ja, hele zinnen, dat gaat mij al wel te ver, zeg maar.
0: Oké. Maar begin in Nederland, hè. Je kan daarom ook super groot worden in Nederland. Dus ja, geen daarom probleem. Inderdaad. En met welke Nederlandse artiest zou je ooit een nummer samen willen maken?
1: Even denken. Ja, ik denk wel, als ik naar deze tijd moet kijken, een Doughboy of een Ronnie Flex.
0: Ja.
1: Want hun zijn wel origineel nu. Ja, ja. Hun komen wel origineel. Vandaag heeft Ronnie Flex ook een nieuw nummer uitgebracht. Die Airbnb, of gezien. Wat het ook is. En Doughboy heeft ook gewoon die cijfers van 2,6 miljoen heeft hij per maand volgens mij, die luisteraars.
0: Ja,
1: dat is echt,
0: hoog.
1: Dat is echt hoog, ja.
0: Zeker voor Nederland. Hey, en wat vind je moeilijker? Een goede rap schrijven of een mooi refrein zingen?
1: Zo. Nou ja, ik denk wel een mooi refrein zingen. Want soms met die uithalen, dat wil je niet weten. Dat is echt, dan voice crack en alles erop en eraan. Dus doe mij maar lekker beter een rap schrijven, joh. Ik ben meer van het rappen.
0: Ja, nou ja, je hebt dus een rapnummer al online staan.
1: Ja.
0: En wij willen even een van je platen draaien.
1: Zeker.
0: Tim, we hebben net al heel even een klein beetje gehoord, maar Julian, weet je dan ook om welke track het gaat?
1: Deze gaat op Kom Over. Ja, dat is, dat is een nummer waar ik heel lang aan gewerkt heb, persoonlijk samen met mijn producer.
0: Ja.
1: Wordt bij Marvel en ik ben gewoon super trots op de tune. Dat is het enige wat ik erover kan zeggen.
0: En is er nog iets wat je zeg maar specifiek hierachter bedacht hebt toen je hem schreef?
1: Ja, toen ik hem schreef, dat was eigenlijk een beetje een liefdesverhouding. Dus ik heb maar een beetje geschreven en gedaan. En ik denk, zingen in Nederland, kan niet misgaan, zeg maar. Dus heb ik het gewoon lekker op een plaatje gezet. En ik dacht, dit is hem.
0: Lekker man, nou we gaan hem even draaien. Tim, kondig hem even aan.
2: Ja, dit is Come Over van UTVK. Let's go!

0: tune, hoor.
1: Ja, lekker. Ik voel wel een talent opkomen hier, zeg maar. Zo.
0: Ik hoop het. Elke werkdag van 7 tot 10.
1: Wakker met Tim en Luc. Hey, ja, we hebben nog een paar vragen voor je. En gisteren deden we een dilemma-stukje en dat vond ik eigenlijk wel leuk om te doen.
0: Ja.
1: Dus ik heb hier 10 dilemma's voor je.
0: Okay.
1: En dan moet je snel antwoord geven, ja?
0: Snel, oké.
1: Okay. Oké, komt-ie. Rappen of zingen?
0: Rappen.
1: Nederlandse rap of Engelse rap?
0: Nederlandse rap.
1: Snelle rap of mooi gezongen refrein?
0: Mooi gezongen refrein.
1: Freestylen of een tekst helemaal uitschrijven?
0: Een tekst helemaal uitschrijven.
1: Ja, oké. Optreden voor 10.000 mensen of een nummer met 10 miljoen streams?
0: Een nummer met 10 miljoen streams.
1: Oké. En samenwerken met Frenna of met Ronnie Flex?
0: Met Ronnie Flex.
1: Oké. Een eigen nummer op de radio of viraal gaan op TikTok?
0: Nee, met de radio.
1: Die een heb je net gehad, hè?
0: Ja, met de radio, ja.
1: Maar dus nu kunnen we wel live de viraal gaan met TikTok.
0: Ja,
1: vind
0: kan.
1: Ik.
0: Ja.
1: Vind ik
0: ook.
1: Oké, optreden op Lowlands of op Pinkpop?
0: Lowlands, lijkt me echt dik.
1: Oké. Een nummer maken met je grootste idool of zelfde nummer 1 van Nederland worden?
0: Zelfde nummer 1 van Nederland worden,
1: tuurlijk.
0: Op mijn ego.
1: Nooit meer kunnen rappen, jongens. Nooit meer kunnen rappen of nooit meer kunnen zingen?
0: Nooit meer kunnen zingen. Nooit meer kunnen zingen.
1: Oké, leuk man. Ja, dat waren de dilemma's. Ik zal nog even een mooie eindklapper erbij pakken. Want stel, je zou zeg maar op één nummer nog willen freestylen vandaag. Want ja, we willen je natuurlijk wel een beetje uittesten vandaag in de studio. Welk nummer denk jij, oké, hier kan ik wel even wat op verzinnen?
0: Ja, draaien jullie house over het algemeen?
1: Ja, over het algemeen, ja.
0: Ja, dan gaan we de house op en dan mogen jullie house tunetje kiezen.
1: Oké, wij mogen iets kiezen.
0: Ja, let's go.
2: Ja, okay. Ik heb wel wat. Antonite van Silva Bampa.
0: Oké, laten we het doen, jongens. Dat is geen slecht idee.
1: Oké, is goed.
2: Sluit hem daarmee af.
0: Sluit hem daarmee Julian. Af. Alsjeblieft.
2: Ja,
0: jullie ook bedankt.
2: En ik zou zeggen tegen de luisteraar, joh, als je van rap houdt, die vindt het lauw, Nederlandse rap, ga dan vooral naar zijn Spotify-account.
1: Ja.
2: Ja, UTVK en ook op Instagram. En
0: sowieso.
2: Dan kunnen jullie hem supporten. Nou, is die top!
0: Hoppatee!
2: Come on.
0: Let's go! Laten we hem gooien. Elke werkdag van 7 tot 10. Wakker met Tim en Luc. Oh ja.

0: elke werkdag van 7 tot 10. Wakker met Tim en Luc.
1: Ja, en voor rap en house gaan we nu naar een old bangertje van Queen. Dit is I Want to Break Free. Als je vandaag aan het bezemen bent...
2: Stofzuigen.
1: Stofzuigen, kan ook.

0: gasten.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker.
0: Met Tim en

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 9 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Bij een controle op wapens in het zuiden van Duitsland zijn twee controleurs doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen door een bewoner van het huis waar ze hadden aangebeld. Het is onduidelijk waarom de man op de controleur schoot. Ze kwamen alleen om vergunningen te controleren en niet om wapens in beslag te nemen. De man verstopte zich in zijn woning en had de deur gebarricadeerd. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. Op meer dan 3000 scholen is het vandaag Paarse Vrijdag. Leerlingen en docenten dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Zoals deze docent in Franeker.
5: Als jij je niet fijn en veilig voelt op school, kom je niet tot leren. En we vinden dat er voor elke leerling een veilige plek op school moet zijn. En bewustwording is daar een onderdeel van. En Paarse Vrijdag is daar een heel groot onderdeel van.
4: Niet eerder deden zoveel scholen eraan mee. Belangenorganisatie en initiatiefnemer COC denkt dat dat komt door het recente onderzoek naar de teruglopende homo-acceptatie onder jongeren. In Frankrijk wordt nog niet enthousiast gereageerd op het noodplan voor het onderwijs. De regering wil komende week 3000 invaldocenten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Volgens Franse media is dat een tijdelijke oplossing en blijven op lange termijn problemen bestaan. Het is vandaag de laatste dag van de vuurwerkinleveractie. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk verbod. Mensen die nog vuurwerk hebben liggen kunnen dat vandaag anoniem en zonder boete inleveren. In Hoorn staat een inzamelbus en de burgemeester hoopt dat veel mensen langskomen.
6: Elk vuurwerk wat natuurlijk gewoon blijft liggen, sowieso elk jaar, is een gevaar voor de veiligheid. En je staat er zelfs versteld van waar het dan vaak ligt. In garage, box, op zolders, soms onder een bed. En dat is buitengewoon gevaarlijk.
4: Afgelopen weken zijn al duizenden kilo's naar inzamelpunten in het hele land gebracht. Het weer bewolkt en buien. Vanmiddag wordt het in het zuiden vaker droog. Door een flinke zuidwestenwind zijn er aan de kust windstoten tot 75 kilometer per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Morgen! De regio is wakker! Nu jij nog! Daar gaan we weer! Dit is Wakker met Tim en Luc.

0: Let's go!
1: Amigos!
2: Elke werkdag van 7 tot 10.
0: Wakker. Ja. En we hebben nog meer amigos, hè?
3: Ja, ik krijg hier toch een dikke plaat, dikke aanvraag binnen. Het is Mel hier die zegt: morgen, mannen. Jibbe en Mel hier. Ons verzoeknummer is Vuile Klauwen van de Kromme Jongens. Nou, dat is echt een hele mooie aanvraag voor deze vrijdag. Hij zegt: groetjes vanuit Tenerife. Nou, jongens, wat fantastisch dat jullie luisteren. Ook gewoon vanaf daar. Nou, we gaan hem even lekker draaien voor jullie. Want ja, het is vrijdag, bijna weekend. Kom op.
2: Wakker met Tim en Luc.
4: Turn it up. VOS. Oké, jongens, mijn gewone nummer.
5: Hij pleurt op met de ding.
3: Hatsa. Oké, luisteraars.

0: Dirty Flip. Tijd voor de tip van Flip.
1: Ja, de tip van Flip van vrijdag.
2: Voordat we het weer vergeten, hebben we vandaag ook nog de tip van Flip. Hey Tim, heb jij ooit wel eens last van dat de palm zeg maar aankookt? Dat je even niet op zit te letten en dat hij dan echt zeg maar verbrandt, weet je wel?
1: Ja, ik heb er niet heel vaak meer last van, maar af en toe gebeurt het wel. Maar aan het begin was het echt een drama.
2: Ja, nou, ik heb daar vaker last van, want dan ben ik gewoon alles en nog wat tussendoor aan het doen. Dus ja, hiervoor een goede tip voor de luisteraars die denken, hier heb ik ook last van. Heb je elke keer last van een pan die overkookt omdat je eventjes niet oplet tijdens het kokkenrellen? Met een simpele stap voorkom je dit. Pak een schone doek. Doe hier een scheutje olijfolie op en wrijf dit over de binnenrand van de pan, voordat je het water aan de kook brengt. Een stukje roomboter dat je op een vork prikt, werkt ook goed. Je zult zien dat het water door het vette laagje geen kans meer heeft om omhoog te komen en dat overkoken voorgoed verleden tijd is.
1: Wat goed, goede tip. Ik was al wel kennend met deze tip, maar ik denk... En een paar moeders denk ik ook.
2: Ja,
1: maar,
2: ik niet in ieder geval.
1: En jij niet?
2: Nee.
1: Oh.
2: Dus gewoon eventjes een beetje olijfolie in die pan. Ja,
1: dat is vaak de oplossing.
2: Voordat je het water...
1: Gewoon een beetje olie.
2: Dat is
1: vaak de oplossing.
2: Juist.
1: Ja.
2: Ah, dat is dus de oplossing. Ja, ik zat altijd met die...
1: Luke staat hier echt helemaal verbaasd, jongens.
2: Altijd met die pasta. En dan verbrandt het hele ding. En dan denk ik, nou, dat ik hier echt nog nooit van gehoord heb.
1: Oké, nou Luke, dankjewel voor de tip.
2: Ja, succes met koken vandaag.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. Wakker met Tim en Luke.
1: Dit is Door de Ogen van de Nacht van Flair.

0: Dankjewel, Kevin.
1: Dit is jouw voor deze lekkere aanvraag.
2: Lekker beginnen aan een nieuwe werkdag op de WOS.
0: En het is inmiddels alweer 9:30. En dat betekent dat het weer tijd is voor het nieuws. Hoi Mees.
3: Hi.
4: Nieuwsupdate.
3: Goedemorgen. Ja, het lijkt wel een filmscène. Bij een transportbedrijf aan de transportweg in Maasdijk is afgelopen nacht een grote hoeveelheid vermoedelijke drugs gevonden. De drugs zaten volgens de eerste berichten verstopt in het plafond van een koelcontainer op het terrein van het bedrijf. Excuus. Kort voor de komst van de politie zouden 4 mensen zijn gevlucht. Later zijn in Maassluis 4 verdachten aangehouden. Daarbij werden veel agenten en een politiehelikopter ingezet. De container is voor verder onderzoek naar een politielocatie in Den Haag gebracht. Mogelijk gaat het om honderden kilo's cocaïne. Dat is gewoon hier om de hoek in Maasdijk.
0: Ja.
3: Ongelooflijk. En het staat hier niet eens bij, maar wat ik nog verder las, is dat een van de 4 verdachten die is getaserd in een weiland door de politie.
0: Zo.
3: Terwijl dan politiehelikopter boven alsof je naar een Netflix-serie zit te kijken.
0: Ja, het is inderdaad wel een soort films, ja.
3: Ik vond het echt bizar om te lezen. En jongens, vraag je aan jullie, hoe lang kennen jullie je vriendin eigenlijk al?
0: Ja, kennen of een relatie?
3: Ja.
0: Kennen. Ik denk dat ik haar al meer dan 10 jaar ken.
3: Hoe lang heb je een relatie?
0: 7,5 jaar.
3: 7,5 jaar, ja.
0: Ik ook meer dan 10 jaar.
3: Zo. Lang hoor. Jerry, ik zal even uitleggen waarom. Jerry Moerman uit Maasland heeft zijn vriendin Christy ten huwelijk gevraagd op het podium van zijn eigen festival.
0: Hey.
3: Honderden bezoekers van Hometown Festival waren daar getuigen van. Jerry en Christy leerden elkaar in, 2024 kennen tijdens het televisieprogramma Lang Leven de Liefde.
0: Oh.
3: Ja, lachen hè?
0: Ja, leuk.
3: Christy verhuisde daarna vanuit Brabant naar Maasland. Jerry had al langer het plan om de vrouw van zijn leven tijdens zijn eigen festival ten huwelijk te vragen. Ja, het is ook eigenlijk een soort sprookje, een soort filmscène eigenlijk. Hè? 2 filmscènes.
0: Ja, prachtig. Super
3: achter elkaar.
0: Ja.
3: Ja, zeker. Dan nog even praktisch nieuws. De autoveerpont tussen Maassluis en Rozenburg is vanaf maandag 19 oktober ongeveer 3 weken uit de vaart. De Blankenburg krijgt onderhoud en kan daardoor geen auto's meenemen. Fietsers en voetgangers kunnen wel blijven oversteken met de Jorina. Volgens de gemeente Maassluis kan de planning nog veranderen. Voorlopig blijft de Blankenburg tot en met 6 november uit de vaart. Dan krijg je nog het weer. Vanochtend is het bewolkt en gaat het regenen. Daarbij staat een stevige zuidwestenwind. De temperatuur loopt op naar ongeveer 16 graden. Vanavond blijft het eerst nat. Later wordt de regen meer buiig en draait de wind naar het westen. Ook vannacht kunnen nog enkele buien vallen. Morgen wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt ongeveer 15 graden en er staat opnieuw vrij veel wind. Ja, ik zei het een uurtje geleden al, maar de herfst is weer echt begonnen, jongens.
0: Ja, het is begonnen. Dankjewel, Mees. En ben jij al helemaal bekwaam met de liefde?
3: Ja, zeker. Nee, ik heb nu een halfjaartje een vriendin. Dus,
0: kijk eens, ken je haar al langer?
3: Nee, ik heb haar via Tinder leren kennen. Dus het is heel snel gegaan allemaal.
0: Dat is resultaat dan. Een goede
3: swipe geweest.
0: Oh, wat goed. Nou, ik ben blij. Mooi. Nou, dankjewel, Mees.
5: Ja, Mees blijft nog even staan, want hij komt zo meteen wat nieuws brengen over wat er in aan tafel komt vanavond.
3: Zeker. Blijf luisteren.
1: Elke werkdag van 7 tot 10.
2: Wakker met Tim en Luc.

0: elke werkdag van 7 tot 10. Wakker met Tim en Luc.
1: Ja, en dan hebben we nog een kleine spoiler voor vanavond, toch?
2: Een kleine teaser eigenlijk.
1: Ja.
2: Een kleine teaser.
3: Nou, Mees, kom maar op, ik ben benieuwd.
2: Nou ja, we hebben natuurlijk in aan tafel vanavond de wethouder Gary Bauer uit Maassluis over asielplannen die, nou eigenlijk asielplannen die niet zijn doorgegaan sinds deze week. Ja. Dus hij komt uitleggen waarom ze voor die keuze hebben gemaakt.
1: Ja.
2: En verder neem ik je mee in een aantal nieuwe podcasts die op Spotify staan van de WOS. Ik weet niet, luisteren jullie een beetje van een podcast?
3: Ja,
2: of,
3: lange rit, dus dadelijk weer een lange rit naar Groningen. Dan ga ik wel even een podcast aanzetten.
2: En wat voor podcast luisteren jullie dan?
3: Vaak ondernemerspodcasten.
2: Oh, ja.
3: Of podcasten over mijn favoriete muzikant of DJ, zoals James Hype of zo. Dat vind, vind ik gewoon interessant.
2: Maar je hebt een nieuwe ondernemerspodcast van de WOS toevallig op Spotify staan. Maar ook Aan Tafel en WOS Sport zijn nu te beluisteren als podcast. Dus dat is eigenlijk als je lekker naar Aan Tafel wil luisteren, maar geen zin om, om mijn gezicht te zien of die van Rob.
3: Ja.
2: Heel goed. Nou, verder heb ik gepeild bij onze volgers op Instagram en Facebook hoe schoon zij hun buurt vinden.
3: Ja.
2: Hoe is het bij jullie? Hebben jullie veel afval op straat?
1: Nee, een hele schone buurt.
3: Ja, we hebben een goede
1: buurt.
3: Tevreden.
2: Ja. Nou, dat is mooi. Ik ga nog niet vertellen wat de mensen op Instagram vinden. Daar moeten de mensen maar vanavond voor kijken.
3: Ja.
2: En als laatste nog, er is een vos gesignaleerd deze week aan de Geestweg in Naaldwijk. Dat is eigenlijk het centrum van Naaldwijk.
3: Dat is heel dicht bij ons ook.
2: Is dat zo?
3: Ja.
2: Ah, nou ja, nou, dan zou ik oppassen. Het loopt ergens een vos in jullie buurt.
3: Begrijp ik hem. Ja, we pakken hem.
2: Nou, wil je nog meer weten wat er vanavond in aan tafel zit? Lekker kijken, 6 uur.
3: Ja, 6 uur vanavond aan
1: gezellig.
3: Tafel. Mees, jij vast een fijn weekend.
2: Ja, hetzelfde.
3: Dankjewel. En dan, wij gaan zo meteen nog even bellen met Ruud van Diemen. Want die gaat vertellen over de open dag bij Partijnenburg morgen.
1: Oké, okay,
3: nou, vind je dat dus interessant? Blijf vooral even luisteren.
1: Ja.
3: Gezellig. En dan gaan wij nog wel even wat lekkere plaatjes draaien. Nog 20 minuten. Leuk dat je luistert naar Wakker met Tim en Luc. Dit is vrijdag. En bijna weekend.
0: De lekkerste muziek en positieve energie op de WOS. Tot 10 uur. Wakker met Tim en Luc.

0: Ja, hey, en we hebben eventjes aan de lijn Ruud. Ruud, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Hey, Ruud, we wensen natuurlijk iedereen een goed weekend vandaag. Maar jij hebt ook een goed weekend, want wat gaat er gebeuren?
1: Ja, morgen hebben wij sinds 8 jaar de allereerste open dag. De laatste open dag van Partijnenburg was 8 jaar geleden voor coronatijd.
0: Ja.
1: Dus iedereen bij ons is hyper om die open dag te organiseren. En iedereen in Westland die geïnteresseerd is, is van harte welkom tussen 12 en 4.
0: Ja. Ja, dus jullie hebben dus de open dag morgen bij Partijnenburg tussen 12 en 4. Wat kunnen de mensen verwachten als ze graag willen komen morgen?
1: Nou, wij willen heel graag laten zien wat voor mooie bedrijven ze zijn en hoe belangrijk ze zijn in Westland. Want wat wij doen is dat we iedereen een kans geven om mee te kunnen doen die daar begeleiding in nodig heeft.
0: Ja.
1: Dat laten we zien en we laten heel goed zien hoe het is om mensen te begeleiden in hun ontwikkeling naar werk en hoe wij werk begeleiden of hoe wij werk ontwikkelen naar de mens toe.
0: Ja.
1: Nou, en er zijn allerlei workshops, alle mensen kunnen meedoen. Er is voor de kinderen van alles, er is lekker te eten. Dus het is echt wel een feestelijke dag morgen.
0: Ja, nee, dat klinkt heel hartstikke gezellig. En zeker inderdaad mooi, want ja, zo kan iedereen eigenlijk meedoen in werkend Nederland, maar ook werkend regio Westland.
1: Ja, het is belangrijk, en dat vind ik wel mooi van de Westlandse samenleving, waar gemeenschapszin heel belangrijk is. We doen het met elkaar en voor elkaar.
0: Ja.
1: En dat laten wij ook zien. Dus wij geven echt iedereen de kans om mee te kunnen doen in die Westlandse samenleving. En mensen worden daar heel blij van. En wij natuurlijk ook daarmee.
0: Ja, eens. En kunnen de mensen die morgen willen komen zich gewoon, zeg maar, gewoon komen? Of moeten ze zich nog ergens inschrijven?
1: Nee, die kunnen allemaal gewoon komen en dan staan wij allemaal met shirtjes. Je kunt ons een vraag stellen met crew erop. Iedereen is bereid om iedereen te ontvangen.
0: Juist.
1: En de medewerkers zijn razend enthousiast. Vandaag aan het voorbereiden en voor morgen de uitvoering. Dus iedereen kan gewoon langskomen en wij zorgen dat je een geweldige middag hebt.
0: Erg gezellig. En voor de mensen die niet weten waar het is, waar is het morgen?
1: Ambachtstraat nummer 8 en 10. En je kan bij allebei de ingangen naar binnen. Dus ja, als je de Ambachtstraat eenmaal gevonden hebt in Naaldwijk, dan kan het niet meer missen.
0: Juist, oké. Okay. Nou ja, top Ruud. Zijn er nog andere dingen die er nog bijzonder en benoemd moeten worden voor morgen?
1: Nou ja, kijk, het is in één keer herfst geworden. Mijn advies zou zijn, kom op de fiets. Maar ja, als het regent is dat wat minder fijn.
0: Ja.
1: Maar de parkeerplaatsen zijn beperkt. Dus, maar goed, er is altijd wel een plekje te vinden. Maar dat is eigenlijk het enige wat ik nog even zou willen zeggen.
0: Ja.
1: Sowieso een fantastische dag.
0: Ja, eens. Nou, heel veel plezier morgen bij de open dag van Partijnenburg. Kan je nog één keer opnoemen van hoe laat het is?
1: Het is zaterdag 10 oktober, morgen dus van 12 tot 4.
0: Ja.
1: In de Ambachtstraat nummer 8 en 10 in Naaldwijk. En iedereen is welkom.
0: Top. Nou, iedereen is welkom morgen. Ruud, hartstikke bedankt. En alvast een heel fijn weekend.
1: Hetzelfde, dankjewel.
0: Dankjewel. Doei. Doei.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS. Wakker.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 10 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In New York is een man gewond geraakt toen hij in zijn auto werd beschoten door ICE. Volgens de Amerikaanse immigratiedienst is het een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten. Ook zou hij banden hebben met een bende. Volgens burgemeester Mamdani zat er bij de man ook een kind in de auto. Hij noemt het een onaanvaardbare en zeer ernstige situatie. Mamdani zegt dat hij president Trump gaat bellen en gaat eisen dat alle acties van ICE in New York worden gestaakt. Ook inwoners zijn boos en protesteren. Bij beschietingen van ICE in de VS zijn al 11 mensen overleden. Bij een controle op wapens in het zuiden van Duitsland zijn 2 controleurs doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen door een bewoner van het huis waar ze hadden aangebeld. Het is onduidelijk waarom de mannen op de controleur schoot. Ze kwamen alleen om vergunningen te controleren en niet om wapens in beslag te nemen. De man verstopte zich in zijn woning en had de deur gebarricadeerd. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. In Frankrijk wordt nog niet enthousiast gereageerd op het noodplan voor het onderwijs. De regering wil komende week 3000 invaldocenten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Volgens Franse media is dat een tijdelijke oplossing en blijven er op lange termijn problemen ontstaan. Op de A1 is vannacht een man uit een brandende auto gered. Tussen Badmen en Deventer was een bestelbus achterop een vrachtwagen gereden en daarna in brand gevlogen. De bestuurder van de bus zat bekneld en kon niet zelf uit het voertuig komen. Mensen die toevallig langs reden, redden hem en voorkwamen zo dat de man levend zou verbranden, meldt RTV Oost. Dan het weer, bewolking en vanuit het westen regen. Aan zee staat een krachtige wind met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig, wel meer zon dan. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Thuis.
1: Op je werk.
0: Op je werk.
1: En in de auto.
2: De grootste hits van binnen en buiten de regio.
1: WOS.
2: Thuis in jouw regio.

0: Schuif maar aan. Aan die meterslange lunchtafel. Jeroen van der Kaai draait muziek uit zijn lunchbox. De lekkere track. En je hoort elke dag de prangende lunchvraag. Heb je ook zo'n lastige vraag? Mail hem door naar jeroenk@wos.nl. En wie weet, hoor jij het antwoord tijdens de lunch. Wat heb jij nou op je boterham? De WOS Lunch. Elke werkdag tussen 12 en 2. De WOS Lunch. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Verschillende partijen in de Westlandse gemeenteraad zijn boos over een publicatie van Westland Verstandig. Daarin staat dat er plannen zouden zijn om statushouders te huisvesten bij de voormalige school De Morgenster in Monster. Onder meer GBW, CDA, LPF en VVD zeggen dat die conclusie niet klopt. Ook wethouder Dennis Schaffia noemt die publicatie onjuist. Volgens hem blijven de woningen bij De Morgenster bedoeld voor jongeren en starters. Westland Verstandig trekt de publicatie niet in en vindt dat het college duidelijker had moeten zijn over de plannen. De gemeente Westland onderzoekt waar tientallen woonunits kunnen worden ingezet voor tijdelijke huisvesting. Op dit moment staan er 39 chalets opgeslagen in De Lier. Daarvan gaan er 35 naar nieuwe opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in Wateringen-Noord. Later komen ook woonunits vrij die nu nog in het Haagpad in Monster staan. Daardoor zijn er eind dit jaar 29 units beschikbaar. Meerdere politieke partijen willen onderzoeken of die kunnen worden gebruikt voor Westlandse starters en jongeren, bijvoorbeeld op een terrein in Monster. Het college van Maassluis wil stoppen met de opvang van asielzoekers op twee schepen in de stad. Het COA had gevraagd om de overeenkomsten te verlengen totdat er een andere, duurzame opvanglocatie is. Het stadsbestuur wijst dat verzoek af. De opvang in Maassluis begon in 2022 en werd later uitgebreid tot 140 plaatsen op twee schepen. De laatste overeenkomst loopt in april 2027 af. Nieuwe opvang is niet helemaal uitgesloten, omdat de gemeente zich eerder heeft verbonden aan een eventueel landelijk verdeelbesluit. Krijg je nog het weer? Het is vandaag erg wisselvallig. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en er kan een bui vallen. Er staat een stevige noordwestenwind en het wordt ongeveer 15 graden vandaag. Vanavond wordt het tijdelijk wat droger en klaart het af en toe op. In de nacht neemt de bewolking weer toe en volgt vanuit het westen opnieuw regen. Morgen blijft het wisselvallig met kans op regen. De temperatuur loopt dan op tot ongeveer 17 graden. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WOS.

0: thuis,
1: op je werk,
0: en in de auto.
2: De grootste hits van binnen en buiten de regio.
0: WOS.
2: Thuis in jouw regio.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 11 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het verhaal van verzetsheld Willem Wilbrink over zijn tijd in het concentratiekamp Dachau blijkt niet te kloppen, zeggen historici. De 99-jarige Wilbrink zou nooit in dat kamp hebben gezeten. Volgens historici zijn er geen bewijzen. Zo is er geen documentatie over zijn opsluiting, terwijl in Dachau alles nauwkeurig werd bijgehouden. Het Nederlandse Dachau-comité weet sinds 2 jaar dat het verhaal niet klopt, maar heeft dat niet naar buiten gebracht. De voorzitter zegt dat een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kan vertroebelen en dat Wilbrink daardoor echt denkt dat hij in Dachau heeft vastgezeten. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen 2 ingehuurde medewerkers die mogelijk hebben gefraudeerd. Ze hielpen slachtoffers van het toeslagenschandaal met het opnieuw opbouwen van hun leven. Als daarvoor spullen moesten worden gekocht, gebruikten ze een creditcard van de gemeente. Mogelijk hebben de 2 ook spullen voor zichzelf gekocht, zegt de wethouder tegen Omroep Rijnmond. Naar de 3 andere medewerkers loopt nog een onderzoek en zij staan op non-actief. Burgemeester Mamdani van New York wil dat president Trump de immigratiedienst ICE terugtrekt uit die stad. Mamdani vindt het onaanvaardbaar dat er opnieuw op iemand is geschoten. Een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten raakte gewond. De man, die mogelijk lid is van een bende, zat in de auto met een kind van 5. Op de A1 hebben voorbijgangers vannacht een man uit een brandende bestelbus gered. De man was tussen Badmen en Deventer op een vrachtwagen gereden en raakte bekneld. Hij kon zelf niet meer uit die brandende auto komen. De man is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer, bewolkt en veel regen. Aan zee staat een krachtige wind met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig weer, maar wel meer zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Would you stop playing with that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: Dit is de WOS Agenda. Op zondag 11 oktober is de spannende en komische familiemusical Juf Braaksel te zien in De Naald. Volg vier dappere kinderen uit groep 7 die samen met het publiek het mysterie rond hun strenge schoolhoofd proberen te ontrafelen. Op zondagmiddag 11 oktober viert dirigent Steven van Wieren zijn 25-jarig jubileum met een feestelijk concert in de Bartholomeuskerk in Poeldijk. Diverse koren, een orkest en dansers brengen een gevarieerd programma. De Rotterdamse Marja van Katendrecht brengt op woensdag 14 oktober haar voorstelling Heel Holland Hoopt in Theater Koningshof. Met haar scherpe humor zorgt ze samen met de zaal voor een avond vol verbinding, hoop en plezier. De Nederlandse comedy Wen er maar aan is te zien in Bioscoop De Naald. Volg actrice M, die door de overgang en een dip in haar carrière het roer volledig omgooit om zichzelf op hilarische wijze opnieuw uit te vinden.
2: Meer agendatips in onze regio vind je op

Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Verschillende partijen in de Westlandse gemeenteraad zijn boos over een publicatie van Westland Verstandig. Waarin staat dat er plannen zouden zijn om statushouders te huisvesten bij de voormalige school De Morgenster in Monster. Onder meer GBW, CDA, LPF en VVD zeggen dat die conclusie niet klopt. Ook wethouder Dennis Schaffia noemt die publicatie onjuist. Volgens hem blijven de woningen bij De Morgenster bedoeld voor jongeren en starters. Westland Verstandig trekt de publicatie niet in en vindt dat het college duidelijker had moeten zijn over de plannen. De gemeente Westland onderzoekt waar tientallen woonunits kunnen worden ingezet voor tijdelijke huisvesting. Op dit moment staan er 39 chalets opgeslagen in de Lier. Daarvan gaan er 35 naar nieuwe opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in Wateringen-Noord. Later komen ook woonunits vrij die nu nog in het Haagpad in Monster staan. Daardoor zijn er eind dit jaar 29 units beschikbaar. Meerdere politieke partijen willen onderzoeken of die kunnen worden gebruikt voor Westlandse starters en jongeren, bijvoorbeeld op een terrein in Monster. Het college van Maassluis wil stoppen met de opvang van asielzoekers op twee schepen in de stad. Het COA had gevraagd om de overeenkomsten te verlengen totdat er een andere, duurzame opvanglocatie is. Het stadsbestuur wijst dat verzoek af. De opvang in Maassluis begon in 2022 en werd later uitgebreid tot 140 plaatsen op twee schepen. De laatste overeenkomst loopt in

0: over een uur. Maar natuurlijk ook op WOS.nl en in de WOS-app.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WOS.

0: kosten.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van...

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 12 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Zij is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag en behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en daarvoor president van het Rwanda-tribunaal. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen op Robben-eiland bij, zoals Nelson Mandela. En later werd ze de eerste zwarte vrouwelijke rechter bij het Hoge Rechtshof in Zuid-Afrika. Oud-premier Schoof heeft zich uitgesproken over het beleid van president Trump. Hij zegt dat vanaf het moment dat Trump herkozen was in de VS het Amerikaanse beleid rond Oekraïne niet meer te volgen was. Schoof zegt dat in de podcast De Atlantische Blik. De plannen van de Europese bondgenoten kwamen maar moeizaam vooruit omdat de VS zich steeds op het laatste moment terugtrok. Volgens Schoof heeft de wisseling van de wacht veel impact gehad. Poetin en Trump voerden volgens hem een dans uit die voor heel Europa moeilijk te volgen was. Historici zeggen dat het verhaal van de verzetsheld Willem Wilbrink niet helemaal klopt. Hij zou niet in het concentratiekamp Dachau hebben gezeten. In dat kamp werd alles nauwkeurig bijgehouden, maar Wilbrink kwam er niet in voor. De voorzitter van het Nederlandse Dachau-comité zegt dat door een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kunnen vertroebelen. De gemeente Rotterdam vermoedt dat twee ingehuurde medewerkers hebben gefraudeerd met geld voor de slachtoffers van het toeslagenschandaal. Mogelijk hebben ze met het geld van de gemeente spullen voor zichzelf gekocht. Dan het weer, bewolking en veel buien, vooral in het noorden en westen. Aan de kust een krachtige wind, het is 14 tot 18 graden. Ook vanavond regen en kans op onweer. Morgen buien, maar ook zon, het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dankjewel en goedemiddag. Getting ready for the lunch voor het laatste stukje van je werkweek. Vrijdagmiddag, 12 uur geweest. Hartelijk welkom aan de lunchtafel. Met muziek van Direct. Dit is 90's Kid.

0: Direct en 90s Kid hoorde je hier bij de WOS op deze vrijdagmiddag. Het is 12 uur geweest, laatste stukje van je werkweek, 9 oktober op de kalender. Goedemiddag.
1: De WOS Lunch. De WOS Lunch. Uw presentator, Jeroen van der Kaart.
0: En natuurlijk praat ik je bij, want dit is hij, de Tussen de Middagshow en het nieuws uit de regio. Want ook vandaag op deze vrijdag praat ik je bij, zodat je weet waar het allemaal over gaat bij jou op de hoek van de straat. De burgemeesters van 9 groene gemeenten hebben een brief aan de Tweede Kamer gestuurd, waarin wordt gevraagd om niet akkoord te gaan met de voorgestelde btw-verhoging op sierteeltproducten. Volgens het belastingplan 27 van het kabinet stijgt per 1 januari 2028 het btw-tarief op de verkoop van bloemen en planten in ons land van 9% naar 21%. Ja, de inhoud van de brief is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Westland, Aalsmeer, Katwijk, Glastuinbouw Nederland. En ook andere gemeentes hebben zich aangesloten. Bijvoorbeeld Lansingerland, Nieuwkoop, Alphen aan den Rijn. Nou, je leest er meer over op WOS.nl, de WOS-app. En zometeen om 12:30 een verse update van al dat andere nieuws hier op deze zender. Maar eerst eventjes de bammetjes erbij pakken. Of misschien wel een lekker kroketje, frikandelletje. Het is

Teddy Swims en Mr. Know-It-All hoorde je hier bij de WOS tussen de middag aan de lunchtafel. En daarvoor bezong Dido die hele grote hemelonderbroek. White Flag hoorde je hier op deze vrijdagmiddag. Natuurlijk met het laatste nieuws uit de regio, maar ook andere zaken die in dit programma de revue gaan passeren. Duiken de catacomben in voor de lekkere track. Er is muzikaal beleg voor op je boterham. Verder staat WOS Sport dit weekend weer voor de deur op de radio. Wat zit er allemaal in? Waar kun je live bij zijn hier op de radio? Nou, dat ga ik je sowieso vertellen in dit programma. En verder is er vanavond om 6 uur weer een hele nieuwe aan tafel bij de WOS op TV met Rob Veeman en natuurlijk prominente gasten, onder andere uit het nieuws van de afgelopen week. Dus dat en meer ga je horen tussen nu en 2 uur vanmiddag bij de WOS Lunch. Maar er is ook fijn andere muziek, hoor. Phil Collins is dit. Dit is Both Sides of the Story.

Regio met de WOS Lunch op deze vrijdagmiddag richting je weekend. Met natuurlijk de lekkerste, de beste en de meeste muziek en het weer van vandaag. Ja, het is wel echt gedaan en na afgelopen weken nog met wat lekkere nazomerse dagen. De weg naar beneden is ingezet, zullen we maar zeggen, gisteren. Nou, die lijn zet zich vandaag ook zeker voort. Want bewolking, er is regen vanuit onze regio wat over het land trekt. En ook vanmiddag en vanavond vallen er geregeld buien. Het is vandaag maximaal een graad of 18. Zaterdag, morgen dus, dan blijft het wisselvallig. Breekt wel wat vaker de zon door. De wind die zal stevig zijn en 13 tot 16 graden op de thermometer. Dit is Billy Idol, zijn broer. Dit is Billy Idol, dit is White Wedding bij de WOS.

0: Mabel, don't call me up hier bij de WOS. Nou, bel me niet. Je kan wel bellen trouwens. Ja, ik ben hartstikke druk hier met de boterhammen smeren. Je kan trouwens wel een WhatsAppje sturen naar de WOS-studio. Mocht je bijvoorbeeld een idee hebben voor de lekkere trek in het komend uur. Of mocht je gewoon een foto van je boterham willen sturen. Mag allemaal, hè. Wat heb je erop? Staat de frituurpan al op standje, crematie? Laat het even weten. Een appie is welkom via 0174-446600. 0174 daarvoor. Goed, in het komend half uur het muzikale beleg voor op je boterham. Om wat eraan zit te komen. Het lunchpakket is hartstikke onderweg. Net als Max en Andy Grammer, The Thing I Love, na het WOS nieuws van 12:30.
1: Zondagmorgen start het best met het luchtige, informatieve ochtendprogramma van Mr. WOS, Tom Koolmeijer. Elke zondagmorgen van 7 tot 12. WOS nieuws.
2: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Bij een transportbedrijf aan de Transportweg in Maasdijk is afgelopen nacht een grote hoeveelheid vermoedelijke drugs gevonden. Drugs zaten volgens de eerste berichten verstopt in het plafond van een koelcontainer op het terrein van het bedrijf. Kort voor de komst van de politie zouden 4 mensen zijn gevlucht. Later zijn in Maassluis 4 verdachten aangehouden. Daarbij werden veel agenten en een politiehelikopter ingezet. De container is voor verder onderzoek naar een politielocatie in Den Haag gebracht. Mogelijk gaat het om honderden kilo's cocaïne. Jerry Moerman uit Maasland heeft zijn vriendin Christy ten huwelijk gevraagd op het podium van zijn eigen festival. Honderden bezoekers van Hometown Festival waren daar getuigen van. Jerry en Christy leerden elkaar in 2024 kennen tijdens het televisieprogramma Lang Leve de Liefde. Christy verhuisde daarna vanuit Brabant naar Maasland. Jerry had al langer het plan om de vrouw van zijn leven tijdens zijn eigen festival ten huwelijk te vragen. De autoveerpont tussen Maassluis en Rozenburg is vanaf maandag 19 oktober ongeveer 3 weken uit de vaart. De Blankenburg krijgt onderhoud en kan daardoor geen auto's meenemen. Fietsers en voetgangers kunnen wel blijven oversteken met de Jorina. Volgens de gemeente Maassluis kan de planning nog veranderen. Voorlopig blijft de Blankenburg tot en met 6 november uit de vaart. Dan nog het weer. Het is vandaag bewolkt en het gaat regenen. Daarbij staat een stevige zuidwestenwind. De temperatuur loopt op naar ongeveer 16 graden. Vanavond blijft het eerst nat. Later wordt de regen meer buiig en draait de wind naar het westen. Ook vannacht kunnen nog enkele buien vallen. Morgen wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt ongeveer 15 graden. En er staat opnieuw vrij veel wind. Fijne dag nog.
1: Meer WOS-nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De WOS.

0: The Thing I Love van Max en Andy Grammer hoorde je hier op de radio bij de WOS.
1: Het lunchpakket.
0: Hoogste tijd voor het muzikale beleg voor op je boterham. Want ook vandaag smeer ik natuurlijk met alle liefde en plezier die bammetjes weer voor je. En op vrijdag, ja, is dat toch op de een of andere manier is dat beleg altijd extra lekker, extra vers en extra vet ook. Je hoort James Blunt zometeen hier met You're Beautiful. Ook Who's That Lady van de Isley Brothers. Die is ook onderweg naar deze van Post Malone en Morgan Wallen. Want die zijn eerst op je bammetje aanwezig. Dit is

Het muzikale beleg voor op je boterham met Post Malone, Morgan Wallen, Daisley Brothers. En dit was James Blunt, a.k.a. de zingende mug. Je hoorde You're Beautiful. Maandag iets na 12:30. Een vers lupaatje natuurlijk hier op deze zender. Hè? Want de DOS zorgt wel ervoor dat die boterhammen uitstekend smaken. Want daar zijn we tenslotte voor besteld. En kun je ook zeker van op uitgaan. Goed. Vrijdagmiddag, onderweg naar het weekend. En dat betekent ook onderweg naar een hele verse DOS Sport. Zaterdag en zondagmiddag hier op de radio word je helemaal bijgepraat rondom alle sportiviteiten langs de velden in de regio. En waar zijn we dan live bij? Want je kan natuurlijk zelf niet overal tegelijk bij zijn. Nou, wij kunnen dat wel. En kun je bijvoorbeeld op de hoogte blijven met live voetbal in de derde divisie B. Excelsior Maassluis tegen TOGB op Sportpark Dijkpolder in Maassluis. Verder FC Schravenzanden tegen HVV in Schravenzanden op het Julianen Sportpark. En ook in de vierde divisie B. Dat is trouwens Schravenzanden ook. Maar ASWH tegen Westlandia. Die reizen af naar Hendrik Ido Ambacht. Verder Velo tegen Onselesdijk in de eerste klasse C. Op Sportpark De Hoge Noordweg in Wateringen. En op Sportpark De Hoge Bomen in Naaldwijk in de derde klasse C. Naaldwijk tegen Schipluiden. Ook daar kun je live bij zijn. Verder natuurlijk ook andere sporten. Korfbal Odo tegen de Dijkvogels. De winnaar handhaaft zich trouwens in de tweede klasse. Dus daar gaat het ook echt ergens om. En waar het ook ergens om gaat, is op een ander korfbalveld bij CKC Maassluis tegen DES. En de winnaar is kampioen. Verder volleybal, basketbal, rugby en ook alle overzichten die je natuurlijk gewend bent. Hè. Het denksportoverzicht zit er weer in. En er is natuurlijk ook weer een weekendartiest die als rode draad door het programma gaat lopen. Oh, en dat is lekker hoor. Nou, je kan je radio nu alvast hard aanzetten. De Dolly Dots gaan voorbij komen. Goed, zondag is er natuurlijk ook nog WOS Sport met onder andere badminton. Velo speelt namelijk om 2:00 een uitwedstrijd tegen Almere. Verder korfbal, voetbal, handbal, superhandballeague is dat. Wielrennen gaan we ook doen, want Westland wil vooruit, bestaat 75 jaar. En morgen vindt er een feestavond plaats. Nou, natuurlijk moet er even op teruggeblikt worden. Er wordt gezwommen, er wordt gehockeyd, er wordt geshorttracked, er wordt gewaterpolo'd. Enfin, het programma staat bomvol de sportiviteiten van het weekend. En kun je terecht hier bij de WOS zaterdag en zondagmiddag. Vanaf 2:00 hier natuurlijk bij de WOS op de radio. Ruben Dillon is dit ook op de radio bij de WOS. Dit is 20 Seconds. Ah.

Marco Borsato, ik leef niet meer voor jou, was dat. In het komend uur nog veel meer zaken uit de regio die de revue gaan passeren. Veel meer fijne muziek is ook onderweg. Duiken de catacomben nog in voor zo'n lekkere track. En natuurlijk krijg je nog even een kleine blik aan de talkshowtafel. Aan tafel, vanavond om 6 uur te zien bij de WOS op tv... bij Rob Veeman weer diverse gasten. Praat je straks eventjes bij. Komt goed, na het nieuws.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij. Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
2: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 1 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Brussel is een staking van vakbonden uitgedraaid op rellen. Dat gebeurde toen honderden gemaskerde jongeren zich tussen de betogers mengden. In de buurt van het Centraal Station zijn straten geblokkeerd en wordt de politie bekogeld met vuurwerk, stenen en flessen. De politie probeert de jongeren met traangas en een waterkanon uit elkaar te drijven. De vakbonden demonstreren vanwege de bezuinigingsplannen van de regering. Demonstranten zijn bang dat dat ten koste gaat van lonen en sociale zekerheid. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Zij is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en daarvoor president van het Rwanda-tribunaal. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen bij op Robbeneiland, zoals Nelson Mandela. In Madrid hebben zo'n 20.000 mensen de vrouw van 87 herdacht die het gezicht werd van de grote woonprotesten in Spanje. Mari Carmen Abascal overleed woensdag. Sinds ze 2 weken geleden op een brancard uit haar huis werd gezet, lag ze in het ziekenhuis vanwege angst en stress, waar ze overleed. De demonstranten trokken met kaarsen, bloemen en kaarten naar het huis waar Mari Carmen bijna haar hele leven woonde. Oud-premier Schoof heeft gezegd dat het Oekraïne-beleid van president Trump niet te volgen was. Iedere keer als Europese bondgenoten vooruit probeerden te komen, trok de VS zich op het laatste moment terug, zegt hij. Dan het weer, bewolking en veel buien. Het is 14 tot 18 graden. Ook vanavond regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: En zo is het alweer 1 uur geweest.
6: Jeroen van der Kei.
5: Met de nieuwste van Taylor Swift naar Panic at the Disco.

0: Taylor Swift en Patient Zero hoorde je bij de WOS ervoor. High Hopes van Panic at the Disco. Het is 1 uur geweest. Goedemiddag.
1: De WOS Lunch. De WOS Lunch.
0: En hartelijk welkom hoor. De lunchtafel van de WOS staat voor je gedekt. Tussen nu en 2 uur vanmiddag praat ik je bij. Want tenslotte is dit toch de tussen de middagshow met dat nieuws uit de regio. Ja, wel een alleraardig verhaal waarvoor je bij ons terecht kunt op de site en in de app. Want Jerry Boerman had al lang in zijn hoofd dat hij, als hij ooit de vrouw van zijn leven zou vinden, hij haar op het podium van zijn eigen festival ten huwelijk zou vragen. Nou, die vrouw leerde hij kennen in 2024. Het gebeurde tijdens het datingprogramma Lang Leven de Liefde. En een paar weken geleden was het zover. Terwijl honderden festivalgangers toekeken, liep Jerry het podium op en wist hij dat hij zijn best moet gaan doen. Nou, je leest daar meer over op WOS.nl in de WOS-app. Schitterend verhaal, ja. Amour, amour, amour. En zometeen om 2:30 natuurlijk ook een verse update van al dat andere nieuws hier op deze zender. Maar je hoort, het is niet altijd kommer en kwel, hè. Dus er gebeuren ook hele mooie dingen in de regio. Goed, verder in dit uur samen de catacombe in voor de lekkere track, die muzikale parel. Heb je een suggestie? Een WhatsAppie is welkom. 0174-44-6600. De talkshowtafel van Rob Veeman wordt opgetuigd. En wie er vanavond aanschuiven om 6 uur, dat ga ik je ook vertellen. En hoor je dit uur Sommieu, Grans Barkley ook onderweg. En eerst Bob Marley met de Wailers.
1: De WOS Lunch, Jeroen van der Kaai.

Thuis in jouw regio met de vrijdagmiddag van de WOS. En Sommieux hoorde je met Dark Before the Dawn. Vanavond is er om 6:00 weer een hele verse aan tafel. De wekelijkse talkshow bij de WOS op tv met Rob Veeman. En natuurlijk de prominente gasten die bijvoorbeeld afgelopen week in het nieuws zijn. Of iets bijzonders komen vertellen. Nou, en vanavond schuiven aan. En dat is wat nieuws van afgelopen week. Gerry Bauer, wethouder van de gemeente Maassluis. Want Maassluis neemt geen asielzoekers meer op. De vergunning wordt niet verlengd voor de vluchtelingenboten die daar liggen. Verder Ellie van der Wilk, zij schuift aan over het nieuwe bestuur van Kunsthalte 6. Pekok komt vertellen, want die werd wereldkampioen K1. Sander Zuiderwijk is projectleider bij dat immense project dat Wipolderlaan heet. Die hele reconstructie daar van die veilingroute. Nou, hoe staat het daarvoor? Daar komt hij over vertellen. En er is muziek van Gene Travis. Kortom, vanavond om 6:00 een hele nieuwe aan tafel met Rob Veeman. Dit is ook fijn. Dit is muziek van Calvin Harris.

0: Bow Wow Wow, de Main Mountain, hoorde je hier bij de WOS tussen de middag. In het komend half uur natuurlijk nog veel meer lekkers onderweg. Duiken de catacomben in voor de lekkere track. Terug naar 1964 zometeen. Ja, gitaren worden harder en ruiger hoor. Dat kan ik je bij deze beloven. Verder hoor je ook muziek van Siobhan en ook Miles Smith en Niall Horan. Drive Safe binnen nu en een paar minuten. Eerst tijd voor de belangrijke zaken uit de regio van dit moment.
1: Lunch lekker mee met Jeroen van der Kar. De WOS Lunch. Onder het knopje tip ons op de website en in de app kun je jouw tip doorsturen. Dus heb je foto's gemaakt van een brand of heb je informatie die je met ons wilt delen? Klik op de tip ons knop en stuur het op. En wie weet zie je jouw tip ineens als nieuwskop op je telefoon verschijnen. WOS Nieuws.
2: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Bij een transportbedrijf aan de Transportweg in Maasdijk is afgelopen nacht een grote hoeveelheid vermoedelijke drugs gevonden. Drugs zaten volgens de eerste berichten verstopt in het plafond van een koelcontainer op het terrein van het bedrijf. Kort voor de komst van de politie zouden 4 mensen zijn gevlucht. Later zijn in Maassluis 4 verdachten aangehouden. Daarbij werden veel agenten en een politiehelikopter ingezet. De container is voor verder onderzoek naar een politielocatie in Den Haag gebracht. Mogelijk gaat het om honderden kilo's cocaïne. Jerry Moerman uit Maasland heeft zijn vriendin Christy ten huwelijk gevraagd op het podium van zijn eigen festival. Honderden bezoekers van Hometown Festival waren daar getuigen van. Jerry en Christy leerden elkaar in 2024 kennen tijdens het televisieprogramma Lang Leve de Liefde. Christy verhuisde daarna vanuit Brabant naar Maasland. Jerry had al langer het plan om de vrouw van zijn leven tijdens zijn eigen festival ten huwelijk te vragen. De autoveerpont tussen Maassluis en Rozenburg is vanaf maandag 19 oktober ongeveer 3 weken uit de vaart. De Blankenburg krijgt onderhoud en kan daardoor geen auto's meenemen. Fietsers en voetgangers kunnen wel blijven oversteken met de Jorina. Volgens de gemeente Maassluis kan de planning nog veranderen. Voorlopig blijft de Blankenburg tot en met 6 november uit de vaart. Dan nog het weer. Het is vandaag bewolkt en het gaat regenen. Daarbij staat een stevige zuidwestenwind. De temperatuur loopt op naar ongeveer 16 graden. Vanavond blijft het eerst nat. Later wordt de regen meer buiig en draait de wind naar het westen. Ook vannacht kunnen nog enkele buien vallen. Morgen wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt ongeveer 15 graden. En er staat opnieuw vrij veel wind. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op WOS.nl en in de WOS-app.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Thuis in je regio. De WOS.

0: Siobhan en Paris au rendez-vous hoorde je hier op deze vrijdagmiddag bij de WOS Lunch.
1: De WOS Lunch. Lekkere trek.
0: Hoogste tijd voor de muzikale parel van vandaag, waarbij we teruggaan naar 1964, naar de tijd waarin gitaren steeds harder en ruiger begonnen te klinken. De Kinks hadden net indruk gemaakt met You Really Got Me en kwamen met een opvolger die minstens zo stevig was. Met de broers Ray en Dave Davies aan het roer en die heerlijke rauwe gitaarriff is dit een echte rockklassieker, mag niet ontbreken in die erelijst aan lekkere trekkies. De Kinks uit 64, All Day and All of the Night.

Counting Stars van One Republic hoorde je hier bij de WOS. Daarvoor de Kings All Day and All of the Night. De lekkere track voor deze vrijdagmiddag. Ja, en meer van dit soort lekkere track-fragmenten dingen. Die ga je vanmiddag horen natuurlijk ook bij Erik Eeltink. Hij heeft het Wilde Weekendkwartier. Nou, daar past dit natuurlijk fijnloos in, dit soort fijne muzikale deunen. En vanmiddag om 4 uur is het sowieso weer tijd voor Zo Weekend. Met een, nou ja, sowieso een overzicht van alle zaken die komend weekend gaan gebeuren. Je krijgt natuurlijk wat lekkere tips om te drinken, te eten. Er is fijne muziek, hè, want er is ook 3 keer disco. Er is zat. Weerman Marco schuift nog even aan om te kijken of de paraplu mee moet. Kortom, vanmiddag tussen 4 en 6 een hele nieuwe Zo Weekend met Erik Eeltink.

Okay. These Words van Natasha Bedingfield. En daarmee zijn we erdoor voor vandaag. Zometeen veel meer muziek in jouw regio wat voorbij gaat komen. Wat dacht je van Harry Styles, de Jackson Sisters. Ook muziek van Salto, Louis Capaldi, Antonio Cipriano komt eraan. En ook Laura Branigan ga je horen. Komt ook even een bakkie doen. En natuurlijk het laatste nieuws uit de regio wat ook de revue gaat passeren. Dat nieuws check je sowieso 24/7 via WOS.nl en de WOS-app. Ik zou zeggen, maak er een hele fijne van. En als dit naar meer smaakt, heel graag tot aanstaande maandag tussen de middag. Goed weekend! Ja,

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 2 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. De organisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. Ze zeggen dat 107 gemeenten nu niets doen in de opvang van vluchtelingen en 119 gemeenten doen te weinig. Bij aanvallen van jemenitische Houthi-rebellen op een Saoedisch vliegveld zijn gisteren 3 burgers van Saoedi-Arabië gedood. Eerder was al bekendgemaakt dat 2 vrouwen uit Marokko en Algerije waren omgekomen. Deze week is Saoedi-Arabië vaker bestookt door de Houthis. Het gebeurde nadat het regeringsleger van Jemen, dat gesteund wordt door Saoedi-Arabië, grondgebied had heroverd op de Houthis. Vanwege de aanvallen op de luchthaven vliegen onder meer Lufthansa en Air India niet meer naar Riyadh. KLM deed dat al sinds augustus niet meer. Woensdag rijden in een groot deel van het land geen bussen. Medewerkers van het streekvervoer leggen het werk neer vanwege vastgelopen cao-onderhandelingen. Alleen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam rijden de bussen wel. Niet alleen de chauffeurs staken, maar ook medewerkers die op kantoor werken. De vakbonden CNV en FNV vinden dat de voorstellen van de werkgevers een verslechtering zijn. De bonden willen dat de lonen met 9,5% stijgen en dat chauffeurs sneller een vast contract krijgen. Dan het weer, bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het flink plensen. Aan zee staat een harde westenwind bij 14 tot 18 graden. Vanavond is het wisselvallig. Morgen ook nog buien, maar ook af en toe zon. Het is dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Zo Weekend met Erik Eeltink. De vrijdagmiddagshow. Zo Weekend. Van 4 tot 6 op de WOS. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Bij een transportbedrijf aan de Transportweg in Maasdijk is afgelopen nacht een grote hoeveelheid vermoedelijke drugs gevonden. Drugs zaten volgens de eerste berichten verstopt in het plafond van een koelcontainer op het terrein van het bedrijf. Kort voor de komst van de politie zouden 4 mensen zijn gevlucht. Later zijn in Maassluis 4 verdachten aangehouden. Daarbij werden veel agenten en een politiehelikopter ingezet. De container is voor verder onderzoek naar een politielocatie in Den Haag gebracht. Mogelijk gaat het om honderden kilo's cocaïne. Jerry Moerman uit Maasland heeft zijn vriendin Christy ten huwelijk gevraagd op het podium van zijn eigen festival. Honderden bezoekers van Hometown Festival waren daar getuigen van. Jerry en Christy leerden elkaar in 2024 kennen tijdens het televisieprogramma Lang Leve de Liefde. Christy verhuisde daarna vanuit Brabant naar Maasland. Jerry had al langer het plan om de vrouw van zijn leven tijdens zijn eigen festival ten huwelijk te vragen. De autoveerpont tussen Maassluis en Rozenburg is vanaf maandag 19 oktober ongeveer 3 weken uit de vaart. De Blankenburg krijgt onderhoud en kan daardoor geen auto's meenemen. Fietsers en voetgangers kunnen wel blijven oversteken met de Jorina. Volgens de gemeente Maassluis kan de planning nog veranderen. Voorlopig blijft de Blankenburg tot en met 6 november uit de vaart. Dan nog het weer. Het is vandaag bewolkt en het gaat regenen. Daarbij staat een stevige zuidwestenwind. De temperatuur loopt op naar ongeveer 16 graden. Vanavond blijft het eerst nat. Later wordt de regen meer buiig en draait de wind naar het westen. Ook vannacht kunnen nog enkele buien vallen. Morgen wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt ongeveer 15 graden. En er staat opnieuw vrij veel wind. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Thuis in je regio. De

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 3 uur.
4: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. De organisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. Ze zeggen dat 107 gemeenten nu niets doen in de opvang van vluchtelingen en 119 gemeenten doen te weinig. Bij aanvallen van jemenitische Houthi-rebellen op een Saoedisch vliegveld zijn gisteren 3 burgers van Saoedi-Arabië gedood. Ook 2 vrouwen uit Marokko en Algerije kwamen om het leven. Vanwege de aanvallen op de luchthaven vliegen onder meer Lufthansa en Air India niet meer naar Riyad. KLM deed dat sinds augustus al niet meer. Alle schilderijen van de Franse schilder Renoir die vorige maand verdwenen uit een museum in Zuid-Frankrijk zijn weer terecht. Maar de laatste 2 zijn gevonden en in welke staat ze zijn wil de politie niet zeggen. In totaal namen de dieven 4 schilderijen uit het Musée Renoir mee. De waarde van die werken ligt rond de 9 miljoen euro in totaal. De inbrekers wisten binnen 3 minuten binnen te komen, de doeken te stelen en ongezien weg te komen. 2 dieven lieten tijdens hun vlucht 2 schilderijen achter in de tuin van het museum. En woensdag hield de Franse politie 6 verdachten aan vanwege de diefstal. Een jongen van 13 die vorige maand het veld opkwam bij de interland tussen Nederland en Duitsland vorige maand krijgt van de KNVB een landelijk stadionverbod van 5 jaar. En ook krijgt hij een boete van 100 euro. Dan het weer bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het flink plensen. Aan zee staat een harde westenwind bij 14 tot 18 graden. Morgen ook nog buien, maar ook af en toe zon. Het is dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: lekker mee met de WOS.
1: En schuif maar aan.
0: Aan die meterslange lunchtafel. Jeroen van der Kaai draait muziek uit zijn lunchbox.
1: De lekkere track.
0: En je hoort elke dag de prangende lunchvraag.
1: Heb je ook zo'n lastige vraag?
0: Mail hem door naar jeroenk@wos.nl.
1: En wie weet,
0: hoor jij het antwoord tijdens de lunch.
1: Wat heb jij nou op je boterham?
0: De WOS Lunch. Elke werkdag tussen 12 en 2. De WOS Lunch.
1: WOS Nieuws.
2: Goeiedag, mijn naam is Boudewijn Vermeer. De gemeente Westland heeft plannen gemaakt om woningen en andere gebouwen de komende jaren stap voor stap van het aardgas af te halen. In veel dichtbebouwde wijken ziet de gemeente een warmtenet als beste mogelijkheid. In buitengebieden ligt een elektrische oplossing, zoals een warmtepomp, meer voor de hand. De eerste onderzoeken beginnen in delen van Naaldwijk en Monster. Onder meer Kruisbroek, Polanen en Zwarte Hoek zijn als eerste aan de beurt. Plannen zijn nog niet definitief. Ook is nog niet duidelijk wat de overstap inwoners gaat kosten. Strandpark Vluchtenburg in Schavenzande is niet in beeld voor de huisvesting van statushouders. Dat zegt het college van burgemeester en wethouders na vragen van Westland Verstandig. De partij had signalen gekregen dat het park mogelijk werd onderzocht als opvanglocatie. Het college spreekt dat met klem tegen. Eerder deze week ontstond ook discussie over mogelijke huisvesting van statushouders bij de Morgenster en Madeweg in Monster. ID-Tech, Gearbox en Woodfever zijn genomineerd voor de MKB Westland Ondernemersprijs. De bedrijven uit Poeldijk, Maasdijk en Naaldwijk zijn actief in onder meer robottechnologie, automatisering en interieur- en standbouw. Ook de genomineerden voor de Young Talent Award zijn bekend. DKR Cleaning, Move Fun en Studio MVP maken kans op die prijs voor jong ondernemerschap. Wie de prijzen winnen, wordt op 26 november bekendgemaakt. Slot nog het weer. Het blijft vanmiddag herfstachtig in onze regio. Het is bewolkt en er valt geregeld regen of motregen. De temperatuur ligt rond de 15 tot 17 graden. Daarbij staat een stevige zuidwestenwind. Aan de kust kan die oplopen tot windkracht 6 of 7. Vanavond blijft het wisselvallig met enkele buien. In de nacht wordt het geleidelijk wat droger en koelt het af naar ongeveer 10 graden. Morgen zijn er opnieuw buien, maar tussendoor kan de zon zich ook laten zien.
0: Meer WOS nieuws over een uur.
1: Maar natuurlijk ook op wos.nl
0: en in de WOS-app.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio.
4: De WOS.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 4 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Ter Apel hebben afgelopen nacht opnieuw mensen buiten geslapen. 20 mensen lagen buiten op het gras in de regen omdat er te weinig opvangplekken zijn. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland en het Rode Kruis zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. 3 ontslagen medewerkers van OpenAI waarschuwen het bedrijf in een brief voor een angstcultuur. Die brief hebben ze ook op sociale media gezet. De 3 denken dat ze zijn ontslagen omdat ze kritiek hadden op de veiligheid van AI-modellen. Ze zijn bang dat andere medewerkers nu niks meer durven te zeggen. Bij de landelijke vuurwerkinleveractie is ruim 7600 kilo vuurwerk ingeleverd. Mensen konden de afgelopen weken vuurwerk dat ze nog thuis hadden liggen anoniem en zonder boete inleveren. Dat kon steeds in een andere plaats. Het afsteken, bezitten en kopen van zwaarder consumentenvuurwerk is sinds augustus verboden. Vandaag was de laatste dag van de campagne. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid was de actie vooral bedoeld om mensen te informeren over het vuurwerkverbod. Uit een bekend Italiaans wijnhuis in Toscane zijn zaterdag zo'n 30.000 flessen wijn gestolen. Het is mogelijk een van de grootste wijndiefstallen uit de Italiaanse geschiedenis. 7 gemaskerde mannen braken in bij het distributiecentrum van het wijnhuis en hebben 2 vrachtwagens volgeladen. De totale waarde wordt geschat op 5 miljoen euro. Volgens een Italiaanse krant waren de dieven goed voorbereid. Zo werden bewakingscamera's en het alarmsysteem uitgeschakeld. En alle schilderijen van de Franse schilder Renoir die vorige maand werden gestolen uit een museum in Zuid-Frankrijk zijn weer terecht. Maar de laatste 2 zijn gevonden en in welke staat ze zijn wil de politie niet zeggen. Dan het weer, bewolking en veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Morgen veel regen en wind, maar ook af en toe zon. Het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

gehad vandaag. En ja, dan was dit wel een liedje waarvan ik dacht van... ja, die ga ik vanmiddag om eventjes over vier zeker draaien. En dat was dan ook gelijk de eerste in een nieuwe aflevering van natuurlijk Zo Weekend. De 9e oktober alweer. Hartstikke leuk dat je erbij bent. We doen hem uiteraard tussen nu en de klok van 6 uur. Een hele goede middag!

0: galop.
1: En dat was gisteravond, hè. Toen werd de gouden televisiering uitgereikt. En toen mochten Robert Verhemert en Donnie ook even acte de présence geven. En met moet dat nou, scoorden ze toen ook. Het hele publiek deed mee. Ik denk, past het ook wel in zo'n weekend. Hier is Douwe Bob.

0: Op een regenachtige en naar ik hoop wel gezellige vrijdagmiddag. Met natuurlijk This World is Our Home. In Our Home gaan we dadelijk even contact zoeken met Hoek van Holland. Want daar is binnenkort in oktober echt wel wat leuks te doen. Wat, dat ga je zo horen.
1: Hey, we are Imagine Dragons.

Alles is en blijft een beetje nieuw natuurlijk in de WOS-studio. Nu even een beetje ruzie met de telefooncentrale. Maar we blijven het even proberen. Het contact leggen met Hoek van Holland. Terwijl we dat doen, kunnen we nog wel even terug in de tijd gaan met Steeders Wheel.

Nou, we hadden een redelijk onderwerp te bespreken. Er is heel veel te doen eigenlijk in oktober. Maar we hebben besloten om het over te hevelen naar volgende week vrijdag, 4:15. Dan gaan we dat gewoon nog een keer proberen. En misschien de telefooncentrale, die moeten we even leren begrijpen wat er nou aan de hand is. Want dat is ons nog niet helemaal duidelijk. Terwijl we hem eigenlijk al weken gebruiken. Je hoorde de nieuwe van Sam Milieu zojuist even voorbij komen. Feels Part 2. En hier het Joe Cornel.

Zo alles bij elkaar vliegt de tijd toch ook wel een beetje. Want ik zie toch alweer dat het eventjes voor de klok van 16:30 is. Dat betekent zo dadelijk, dan komt de nieuwslezer natuurlijk binnendruppelen. Voor ons regio nieuws, echt wel even belangrijk. Alvorens kunnen we nog wel even meezingen met André Hazes. Op een vraag.

0: Goeiedag, mijn naam is Boudewijn Vermeer. De gemeente Westland heeft plannen gemaakt om woningen en andere gebouwen de komende jaren stap voor stap van het aardgas af te halen. In veel dichtbebouwde wijken ziet de gemeente een warmtenet als beste mogelijkheid. In buitengebieden ligt een elektrische oplossing, zoals een warmtepomp, meer voor de hand. De eerste onderzoeken beginnen in delen van Naaldwijk en Monster. Onder meer Kruisbroek, Polanen en Zwarte Hoek zijn als eerste aan de beurt. De plannen zijn nog niet definitief. Ook is nog niet duidelijk wat de overstap inwoners gaat kosten. Strandpark Vluchtenburg in Schavenzande is niet in beeld voor de huisvesting van statushouders. Dat zegt het college van burgemeester en wethouders na vragen van Westland Verstandig. De partij had signalen gekregen dat het park mogelijk werd onderzocht als opvanglocatie. Het college spreekt dat met klem tegen. Eerder deze week ontstond ook discussie over mogelijke huisvesting van statushouders bij de Morgenster en Madeweg in Monster. Oppositiepartijen in Maassluis zijn fel tegen het besluit om te stoppen met de twee opvangboten voor asielzoekers. Pro, D66 en CDA noemen het plan symboolpolitiek. Het college wil de overeenkomsten met het COA niet verlengen. Daardoor stopt de opvang op de boten waarschijnlijk vanaf april volgend jaar. Partijen vrezen dat het Rijk ingrijpt als Maassluis niet genoeg opvangplekken regelt. Het Rijk kan dan zelf een opvanglocatie aanwijzen, mogelijk op kosten van de gemeente. Wethouder Gerry Bauer vindt dat onterecht en zegt dat Maassluis de afgelopen jaren al veel asielzoekers heeft opgevangen. Slot nog het weer. Vanavond blijft het wisselvallig met enkele buien. In de nacht wordt het geleidelijk wat droger en koelt het af naar ongeveer 10 graden. Morgen zijn er opnieuw buien, maar tussendoor kan de zon zich ook laten zien.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De

0: Ja, de WOS-redactie die is best wel een stukje uit de radiostudio vandaan. Maar dit is eigenlijk de muziek om Stefan een beetje te motiveren. En dan, dan komt hij echt naar de studio rennen. Want dan wil hij nog even genieten.
1: Zo, sport in de regio. Sport in de regio.
0: Klopt toch wel, Stefan?
2: Ja, ik was echt aan het rennen net.
0: Ja, want we hebben eigenlijk wel hele prachtige studio-speakers natuurlijk. En een mini-discotheek is het in zijn soort wel een beetje.
2: Ja, kijk, op de redactie staat de radio gewoon op tandje meeluisteren. En hier is het echt meezingen en meedansen. Dus dan wil je toch hier zijn.
0: Dus jij had zoiets van, jongens, ik moet even het sportnieuws gaan lezen. En dat deed je dan weer even graag.
2: Zeker, ik kom daar altijd graag voor hier binnen. Ondanks het weer, daar gaat Marcos ook verder op door. Maar hoe ik het nu zie, is het best wel triest. En ik hoop dat het morgen beter is. Maar er wordt gewoon gesport in principe. Qua voetbal hebben we morgen twee derbies. We hebben Velo tegen Honslersdijk. Twee ploegen die het vorig seizoen moeilijk hadden. En tot nu toe, na drie wedstrijden, doen ze het wel goed. Staan ze bij de bovenste drie ploegen. We hebben ook de derby Naaldwijk tegen Schipluiden. Naaldwijk dat won dit seizoen nog niet in de derde klasse. En Schipluiden staat na drie wedstrijden op vier punten. Die wedstrijden zijn natuurlijk live. Net als de wedstrijden Excelsior Maassluis tegen TOGB. FC Schavenzanden tegen HVV. En ASWH tegen Westlandia. Een hoop afkortingen vandaag. We hebben ook live korfbal morgen. Morgen is zeg maar de laatste wedstrijden van de veldcompetitie. Onder andere hebben we daar live bij Maassluis tegen DES. En de winnaar die wordt kampioen van de eerste klasse. Dus dat is wel een hele belangrijke gelijk. Ook live bij ons de derby Odo tegen Dijkvogels. Dat is natuurlijk Maasland tegen Maasdijk. Daar is het weer spannend onderin. De winnaar die handhaaft zich namelijk in de tweede klasse. En de verliezer die moet vrezen.

0: natuurlijk ook werkt. Ja. Daar hebben we ook zondag hebben we nog leuke live sports. Ook verslaggever is bij de badmintonwedstrijd Almere tegen Velo. Ja, Velo is dit seizoen natuurlijk weer terug op het hoogste niveau, de Eredivisie. Vooralsnog gaat het moeizaam met 1 gewonnen wedstrijd. En ook uit bij topploeg Almere zal het lastig worden.
1: In ieder geval, het is een heel A4'tje vol. Dat betekent een hele volle uitzending morgen.
0: Zeker, ja. En buiten de livesport gaan we natuurlijk een hoop trainers en spelers bellen over hoe het allemaal verlopen is dit weekend. Dus ik zou zeker luisteren.
1: En natuurlijk gewoon op zondag. Hè?
0: Op zondag ook.
1: Het hele weekend is onze sportploeg present.
0: Zeker.
1: Stefan, hartstikke bedankt.
0: Fijn weekend.
1: Hoi, hoi.

Ik had het al eerder gezegd. In Engeland heeft ze weken op één gestaan. In Amerika heeft ze weken op één gestaan. In Nederland ging het ook goed. Maar ik hoor net van Leo Bauma. Die is hier ook in de studio. Die houdt ook altijd alles bij. Dat ze helaas gezakt is in Nederland. Dus dat gaat hem niet worden in Nederland. Een nummer één positie voor Ellen Langley. Eens even kijken. We gaan er nog één draaien. En Marco is ook in de studio. Hij is terug van vakantie. Vorige week zat hij in Valencia. Was volgens mij mooi weer daar of zo. Code Rood. Nou ja, we gaan er zo alles over horen.

0: Ik kende het plaatje helemaal niet. Het was een stukje muziek uit 1995 van BND of zoiets dergelijks.
1: Het WOS Weekend Weerbericht met Marco Schreegharders.
0: En Marco, die is er weer vorige week. Ja, toen hadden we zoiets van, deden net alsof we hem niet te pakken konden krijgen. Maar we gaan over de radio niet brullen dat hij op vakantie was. Hè? Maar dat was hij wel. Hij zat in Valencia. Marco, was dat wat? Ja, zeker wel prachtig weer daar.
2: Ik zat in Valencia. Dan kijk ik naar die microfoon en die kleurt rood. En jij gelooft het nooit. Ik zeg altijd, als de weerman weggaat, dan neemt hij het mooie weer mee. Maar ik was nog geen twee dagen in Valencia. En ging die mobiel van me af. Een partij herrie, hoop Spaans. Code rood werd aangekondigd. Ik denk, dat heb ik weer. Ja. En dat was wegens gevaar voor overstromingen.
0: Nou, misschien hebben de mensen daar wel hard gebeden voor een beetje regen of zoiets dergelijks.
2: Nou, ze zijn meestal wel blij met een beetje regen. Maar als het daar dus echt valt, en in 2024 hebben ze een ramp gehad met 200 doden. Dus het was dikke paniek. Dus die stad werd afgesloten en de restaurants gingen dicht. De scholen. En we moesten binnen blijven.
0: Nou, gezellig. Dan ben je op vakantie. Ja, hè? Ja. Jij weer op het vliegtuig gestapt natuurlijk. Ik ga maar terug naar Nederland en daar ben je weer.
2: Nee. Want wij zijn 3 dagen in Valencia geweest. En uiteindelijk viel het gelukkig mee. Want het is natuurlijk plaatselijk. En dan lees je bijvoorbeeld, ja, in Barcelona is noodweer. En dan denken de mensen, nou, dat Valencia zal het dan ook al zo zijn. Dat is 500 kilometer, dat is dezelfde afstand van hier naar Parijs. Dus het viel heel erg mee, gelukkig. Want we moesten de dag daarna ook nog 100 kilometer verderop, zijn we nog een weekje geweest. En we hebben prima weer gehad.
0: Ja, dus kijk.
2: Nee hoor, en ik heb ook begrepen dat het hier heel goed is geweest.
0: Ja, alleen vandaag minder, moet ik zeggen. Ik heb dat regenpak toch wel een paar keer nodig gehad.
2: Ja, nou, dat klopt dan weer. Dus de weerman is weer terug. En dan heb ik in dit geval heb ik het slechte weer weer meegenomen met Valencia. Ja, dus dat moeten we niet hebben. Nee. En vandaag was het natuurlijk gewoon herfst. Dat kan je eigenlijk wel zo samenvatten. Maar misschien wel, want ik heb de nieuwe toekomstige weervrouw meegenomen van de WOS. Die zit op schoot. En dat is Anna. Anna, wat voor weer was vandaag, als je dat nou zegt?
3: Ik weet het niet.
2: Weet je dit niet? Was het heel mooi weer of was het slecht vandaag?
3: Wel slecht.
2: Slecht. En omdat de zon was of was het regen? Wat was het allemaal een beetje?
3: Regen.
2: Regen. Nou, moet je eens kijken. Dus de eerste sollicitatie is denk ik wel gelukt. Dus als ik ooit ons mee stop, dan gaat Anna het van me overnemen.
0: Het is dus eigenlijk niet zo moeilijk om weerman te zijn.
2: Nou, dankjewel. Dat heb ik weer. Kom ik een keertje terug in de studio.
0: Maar goed, waar gaan we beginnen? Zeg maar. Gaan we een weekend weer beginnen? Dus even kijken of er vooruitzichten voor de komende week. Waar gaan we beginnen?
2: Nou, Stefan is natuurlijk net geweest altijd met het weer in het weekend. Ook voor de sportvelden. En kijk, het is wel herfst. Maar ik denk dat de beste periode van het weekend allebei in de middag ligt. Dus zowel de zaterdagmiddag als de zondagmiddag. En dan is het zonnetje. En niet een heel klein beetje regen misschien. Wel een stevige wind. Maar ook wel wat zon. Dus eigenlijk is het gewoon herfst. En gemiddelde temperaturen voor half oktober inmiddels.
0: En die temperaturen zijn? Ongeveer?
2: Anna, wat denk je over graden morgen? Is 10 of 15?
3: 10.
2: Nou, bijna goed. Het is 15 ongeveer. Dus we zijn wel heel positief. Maar 15 graden ongeveer. En dan gaan we de komende week, dan trekken we dat door. Blijft wisselvallig. Zuidwestenwind, hè. Zuidwestregennest. Dus dan ga je toch wel wat buien krijgen. En wel gemiddelde temperaturen tussen de 15 en 18 graden. En anderen moeten al een beetje hoesten. Dus laten we hopen dat het niet te veel regen geeft.
0: En een harde wind ook, hè? Vandaag stevig briesje.
2: Zuidwestenwind, windkracht 5, windkracht 6. En dan gaan we eigenlijk de aanloop naar de herfstvakantie. Is die week daarna. Dus daar ga ik dan volgende week weer over vertellen.
0: Helemaal goed. Hey, bedankt.
2: Graag gedaan.
0: Anne, jij ook bedankt.
2: Zeg je dan, Anna?
3: Dank je.
0: Oké, hoi hoi.
1: Dit is de WOS. 876-87.6.
0: Hoe hoor je dat nou? En nou heb ik nog een heel grappig plaatje eigenlijk, dat we draaien tot aan de klok van 5 uur. Daar moet je gewoon even goed voor gaan zitten. Even lekker luisteren.
4: We need a chick. Yeah. We need a chick who's cool.
5: Yeah. A chick who doesn't fuck. No, wait a minute. That's not what I meant. We need a chick that's got tattoos on her butt.
4: Yeah. We need one of those chicks.
5: Yeah. And like, a chick who's like, you know, been around the block.
4: Yeah. Like, a chick who's older, who's like, done it a lot of times.
5: Yeah. We need a chick that used to be married to some dork, and so now, like, she's all wild and stuff.

0: butt.
1: Is it true that you used to be like married to that Bono dude?
0: Bono, Sonny Bono.
1: Is that that dude that's like a cop in San Diego?
2: Tim en Luke. Ja, brothers. Zet je ochtend
3: aan. Lekkere muziek.
2: Leuke gasten.
3: En een flinke dosis ochtendenergie.
2: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
3: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
2: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
3: Wakker.
2: Met Tim en Luke.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 5 uur.
4: Levi van Eck met het NOS Journaal. De VS heeft sancties aangekondigd tegen het internationaal strafhof in Den Haag. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat de VS het strafhof wil afsnijden van middelen en transacties, zodat het zijn werk niet meer kan doen. Hij spreekt van een schurkachtig hof. President Trump heeft een hekel aan het ICC en hij dreigde al met strafmaatregelen, onder meer vanwege het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Eerder legde de VS sancties op aan individuele aanklagers en rechters. Welke sancties nu worden opgelegd is nog niet bekend. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. Tienduizenden mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Zo hebben ze vaak hun baan verloren. Deskundigen hebben het overheidsbeleid geëvalueerd. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses, omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was. De vuurwerkinleveractie heeft meer dan 7600 kilo opgeleverd. Vandaag was de laatste dag van de actie. Mensen die nog vuurwerk thuis hadden liggen konden dat de afgelopen weken gratis en anoniem wegbrengen. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk vuurwerkverbod. Na vandaag is de boete voor het hebben van vuurwerk minimaal €100. Bij een wijnhuis in Toscane is een van de grootste wijndiefstallen in Italië ooit gepleegd. 7 gemaskerde mannen braken in en namen zo'n 30.000 flessen mee. Dat waren 2 vrachtwagens vol. De wijn was in totaal zo'n €5 miljoen waard. Het weer, bewolking en veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Vannacht koelt het af naar 10 graden. Ook morgen regen en veel wind, maar af en toe ook zon. Het wordt dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: En dat waren ze, de lieden van de Detroit Spinners.
1: Zo, drie keer disco.
2: Drie keer disco.
0: En daar zijn we natuurlijk mee bezig. Driemaal disco tussen nu en eigenlijk kwart over vijf. Dat wil zeggen, ik heb eigenlijk iets verkeerds klaargezet, Leo. Leo hebben we ook in de studio. En we willen natuurlijk een plaat zo dadelijk lekker door de ether laten klinken. Dan moeten we dat ook wel kunnen gaan draaien. En dat gaat lukken, denk ik. We gaan er terug naar, ik denk, de jaren 70. Ja, de 3 Degrees. Natuurlijk. Hier zijn ze met The Runner.

Nee, natuurlijk niet. Daar zijn we voorlopig nog niet van plan. Never Can Say Goodbye. Even ervoor te maken met de 3 Degrees. Die treden geloof ik ook nog steeds op. Ook wel eens in Den Haag, hè? In de paard en zo. Je hoorde de runner en de Detroit Spinners. En dan was het eigenlijk natuurlijk de bedoeling dat we gingen schakelen naar Monster. Maar het mocht je duidelijk zijn, een uur geleden hadden we ook al ruzie met de telefooncentrale. Dus vooruit, dan nog maar een plaatje.

Ja, best gezellig in de studio hoor. Marco die bleef ook nog even hangen met zijn kleindochter. Die gaan op dit moment weer even het winter weer in. Want dat is het toch eigenlijk buiten. En dan is iedereen opeens vertrokken. Dan betekent het eigenlijk, wat gaan we nu weer doen? De show Must Go On zou ik toch eigenlijk willen voorstellen.

Ja, natuurlijk, de laatste ronde. Altijd wel een lekkere plaat om te draaien op de vrijdagmiddag. Oh my god, zo heette die. En de show must go on. Ja, natuurlijk, het is nog lang geen 6 uur. Dus we hebben nog even zo weekend voor je in petto. Het stevige gedeelte van zo weekend, zo zou je het kunnen omschrijven. Zo dadelijk natuurlijk even het wilde weekendkwartiertje. Dat denk ik na het regionieuws. Even terug naar de Zero's. 2004 was het volgens mij. Debuutalbum verschenen toen. Hot Fuse, zo heette dat ding. Hier zijn de Killers.

0: Klaar voor de lekkere stapavond? De Dance Club. Van 6 tot 8 op zaterdagavond. Freek en Robert draaien de lekkerste dance classics van toen. En de dansende, stampende hits van vandaag. BOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Boudewijn Vermeer. De gemeente Westland heeft plannen gemaakt om woningen en andere gebouwen de komende jaren stap voor stap van het aardgas af te halen. In veel dichtbebouwde wijken ziet de gemeente een warmtenet als beste mogelijkheid. In buitengebieden ligt een elektrische oplossing, zoals een warmtepomp, meer voor de hand. De eerste onderzoeken beginnen in delen van Naaldwijk en Monster. Onder meer Kruisbroek, Polanen en Zwarte Hoek zijn als eerste aan de beurt. De plannen zijn nog niet definitief. Ook is nog niet duidelijk wat de overstap inwoners gaat kosten. Strandpark Vluchtenburg in Schavenzande is niet in beeld voor de huisvesting van statushouders. Dat zegt het college van burgemeester en wethouders na vragen van Westland Verstandig. De partij had signalen gekregen dat het park mogelijk werd onderzocht als opvanglocatie. Het college spreekt dat met klem tegen. Eerder deze week ontstond ook discussie over mogelijke huisvesting van statushouders bij de Morgenster en Madeweg in Monster. Oppositiepartijen in Maassluis zijn fel tegen het besluit om te stoppen met de twee opvangboten voor asielzoekers. Pro, D66 en CDA noemen het plan symboolpolitiek. Het college wil de overeenkomsten met het COA niet verlengen. Daardoor stopt de opvang op de boten waarschijnlijk vanaf april volgend jaar. Partijen vrezen dat het Rijk ingrijpt als Maassluis niet genoeg opvangplekken regelt. Het Rijk kan dan zelf een opvanglocatie aanwijzen, mogelijk op kosten van de gemeente. Wethouder Gerry Bauer vindt dat onterecht en zegt dat Maassluis de afgelopen jaren al veel asielzoekers heeft opgevangen. Slot nog het weer. Vanavond blijft het wisselvallig met enkele buien. In de nacht wordt het geleidelijk wat droger en koelt het af naar ongeveer 10 graden. Morgen zijn er opnieuw buien, maar tussendoor kan de zon zich ook laten zien.
0: Meer WOS-nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WOS.

0: Het was om eventjes over vier al een beetje de start al van het programma met It's Raining Again. En het is en het blijft natuurlijk een druilerige vrijdag. En zodoende eigenlijk in het Wilde Weekendje even terug naar 1976. Een opener eigenlijk in het Wilde Weekend kwartiertje voor rekening van Status Quo onder de titel Rain.
1: Het Wilde Weekend kwartier.
0: Dat mag je duidelijk zijn natuurlijk. Maar het betekent dat we nog een paar van die schuurfeestklassiekers voor je hebben geselecteerd. Waarvan je zegt van ja, vroeger ging ik helemaal uit mijn dak. Misschien was jij het wel op Uriah Heep of Killing Joke.
1: Het Wilde Weekend kwartier.

muziek van Killing Joke. Het was de grootste hit die ze scoorde hier in Nederland. Muziek afkomstig van vijfde album was het destijds. Ja, Nighttime, zo heette dat ding. Een plaat die komt eigenlijk aan het eind van het jaar regelmatig weer terug in allerlei lijstjes. Want het blijft toch eigenlijk populair. Je hoorde Killing Joke dus, Love Like Blood. Even daarvoor te maken met inderdaad.

En weg zijn ze natuurlijk, de mannen uit Utrecht. Ook vele platen op hun naam staan. Hele mooie platen. En ook op dit moment zijn ze natuurlijk weer helemaal terug bij het rijden. Stay, even daarvoor te maken met Garbage. Zijn er weinig, maar goed, zij worden er gelukkig van. Only happy when it rains. Nou ja, dat kan dan wel op deze vrijdag zijn. Op die vrijdag de 9e oktober. Ik heb er nog twee voor je klaarstaan, waarmee we het volmaken tot aan de klok van 6 uur. Deze legendarische van de al ruim 50 jaar meedraaiende U2. Bad natuurlijk, je had hem herkend. En The Verve, Bittersweet Symphony. Wat mij betreft, bedankt voor het luisteren. Plezier met Kees.

0: leuke gasten
1: en een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker.
0: Met Tim en

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 6 uur.
4: Levi van Eck met het NOS Journaal. De aangekondigde nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zullen het hof ernstig raken. Dat zegt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken na de aankondiging vanuit Washington. Nederland en 7 andere landen hebben een verklaring uitgegeven. Maandag is er overleg op initiatief van België. De Amerikaanse regering wil het strafhof afgesnijden van middelen en transacties. De sancties gaan over een half jaar in. Minister Berendsen wil proberen met de Amerikanen tot een oplossing te komen. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. Tienduizenden mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Zo hebben ze vaak hun baan verloren. Deskundigen hebben het overheidsbeleid geëvalueerd. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was. De Belgische politie heeft in Brussel zeker 21 mensen aangehouden vanwege rellen bij een stakingsactie van de vakbonden. 13 van hen zijn minderjarig. De vakbonden protesteerden tegen de bezuinigingen van de regering. Ze denken dat die ten koste gaan van lonen en de sociale zekerheid. Honderden jongeren mengden zich in die demonstratie. Ze gooiden met stenen en flessen naar agenten en staken vuurwerk af. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het wegvangen van Amerikaanse rivierkreeften. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen in meren, kanalen en sloten verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer: vanavond trekken buien over het land met kans op onweer. Aan de kust waait het hard. Vannacht opklaringen en buien bij een graad of 10. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is WOS Verkeer. Er zijn momenteel geen noemenswaardige verkeersupdates. Kijk voor alle verkeersinformatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS.
2: Weer, verkeer en het laatste nieuws uit de regio.
3: Thuis in jouw regio.
1: WOS.

0: Goeiedag, mijn naam is Boudewijn Vermeer. De gemeente Westland heeft plannen gemaakt om woningen en andere gebouwen de komende jaren stap voor stap van het aardgas af te halen. In veel dichtbebouwde wijken ziet de gemeente een warmtenet als beste mogelijkheid. In buitengebieden ligt een elektrische oplossing, zoals een warmtepomp, meer voor de hand. De eerste onderzoeken beginnen in delen van Naaldwijk en Monster. Onder meer Kruisbroek, Polanen en Zwarte Hoek zijn als eerste aan de beurt. De plannen zijn nog niet definitief. Ook is nog niet duidelijk wat de overstap inwoners gaat kosten. Strandpark Vluchtenburg in Schavenzanden is niet in beeld voor de huisvesting van statushouders. Dat zegt het college van burgemeester en wethouders na vragen van Westland Verstandig. De partij had signalen gekregen dat het park mogelijk werd onderzocht als opvanglocatie. Het college spreekt dat met klem tegen. Eerder deze week ontstond ook discussie over mogelijke huisvesting van statushouders bij de Morgenster en Madeweg in Monster. Oppositiepartijen in Maassluis zijn fel tegen het besluit om te stoppen met de twee opvangboten voor asielzoekers. Pro, D66 en CDA noemen het plan symboolpolitiek. Het college wil de overeenkomsten met het COA niet verlengen. Daardoor stopt de opvang op de boten waarschijnlijk vanaf april volgend jaar. Partijen vrezen dat het Rijk ingrijpt als Maassluis niet genoeg opvangplekken regelt. Het Rijk kan dan zelf een opvanglocatie aanwijzen, mogelijk op kosten van de gemeente. Wethouder Gerry Bauer vindt dat onterecht en zegt dat Maassluis de afgelopen jaren al veel asielzoekers heeft opgevangen. Slot nog het weer. Vanavond blijft het wisselvallig met enkele buien. In de nacht wordt het geleidelijk wat droger en koelt het af naar ongeveer 10 graden. Morgen zijn er opnieuw buien, maar tussendoor kan de zon zich ook laten zien.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De

0: Dit is de WOS Agenda. Op vrijdag 16 oktober treedt Alan Clark op in de Naald met zijn voorstelling Date Night. Tijdens deze avond deelt hij zijn bekendste nummers en vertelt hij over zijn persoonlijke reis, de liefde en het ontstaan van zijn muziek. De jubileumexpositie van kunstenaar Menno het Hart is te zien in Kunsthalte 6 in Naaldwijk. Deze overzichtstentoonstelling viert zijn 50-jarige kunstenaarschap en brengt zijn grafisch werk, schilderijen en beeldhouwwerk samen. Op woensdag 21 oktober spelen Ernst en Bobby hun nieuwe voorstelling Ernst en Bobby hebben geen idee in Theater Koningshof. Ze verkopen per ongeluk een kostbaar kistje van zolder en dat moeten ze natuurlijk terug zien te vinden. In Bioscoop de Naald is de film Jacqueline te zien, waarin de lelijkste maar schattigste hond ter wereld droomt van deelname aan de beroemde Beste Hond Show. Hij is vastberaden om te bewijzen dat iedere hond een kans verdient.
1: Meer agendatips uit onze regio
2: vind je op wos.nl/agenda.
1: De WOS Regio Mix.

0: gasten.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
4: Levi van Eck met het NOS Journaal. Premier Jette noemt de aangekondigde Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zeer betreurenswaardig. Nederland staat pal achter het ICC, zegt Jette. Volgens hem is er de afgelopen tijd al veel gesproken met de Amerikanen, waardoor de sancties niet al meteen ingaan.
5: Dat betekent dat we 6 maanden de tijd hebben om een oplossing te vinden, zodat het ICC zijn werk kan voortzetten. En als het nodig is, zal Nederland samen met Europese en niet-Europese partners ook bereid zijn om maatregelen te treffen om al die rechters hun belangrijke werk te laten doen.
4: De VS kondigde aan dat het strafhof wordt afgesneden van middelen en beperkt in zijn mogelijkheden. 20 jaar na de grote uitbraak van Q-koorts in Brabant heeft zorgminister Hermans excuses aangeboden aan de patiënten. Volgens gezondheidszorgredacteur Sander Zuurhaken is het belangrijk dat het kabinet zijn excuses maakt.
6: Deze ziekte, bijvoorbeeld die chronische versie, Q-koorts vermoeidheidssyndroom. Net zoals die andere ziekte wordt dat vaak niet erkend door artsen. Dus als nu de minister, die uiteindelijk wel eindverantwoordelijk is voor zo'n stelsel, zegt, hey, maar dit is echt en deze mensen zijn echt ziek en wij hebben het niet goed gedaan en ik maak er excuses voor, dan geeft dat wel een signaal natuurlijk.
4: 2000 mensen zijn nog altijd chronisch ziek door Q-koorts. Fietsmerken Batavus, Koga en Babu maken een doorstart. Dat melden de curatoren van het moederbedrijf, de failliete Nederlandse fietsfabrikant Axel. De merken zijn verkocht aan een investeerder uit Singapore. Dat geldt ook voor IT-activiteiten van Axel in Hongarije. Bij het bedrijf werkten bijna 2000 mensen verspreid over 15 landen. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel en zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: dus lekker mee met de WOS.
1: En schuif maar aan.
0: Aan die meterslange lunchtafel. Jeroen van der Kaai draait muziek uit zijn lunchbox.
1: De lekkere track.
0: En je hoort elke dag de prangende lunchvraag.
1: Heb je ook zo'n lastige vraag?
0: Mail hem door naar jeroenk@wos.nl.
1: En wie weet,
0: hoor jij het antwoord tijdens de lunch.
1: Wat heb jij nou op je boterham?
0: De WOS Lunch. Elke werkdag tussen 12 en 2. De WOS Lunch.
1: WOS Nieuws.
2: Goeiedag, mijn naam is Boudewijn Vermeer. De gemeente Westland heeft plannen gemaakt om woningen en andere gebouwen de komende jaren stap voor stap van het aardgas af te halen. In veel dichtbebouwde wijken ziet de gemeente een warmtenet als beste mogelijkheid. In buitengebieden ligt een elektrische oplossing, zoals een warmtepomp, meer voor de hand. De eerste onderzoeken beginnen in delen van Naaldwijk en Monster. Onder meer Kruisbroek, Polanen en Zwarte Hoek zijn als eerste aan de beurt. De plannen zijn nog niet definitief. Ook is nog niet duidelijk wat de overstap inwoners gaat kosten. Strandpark Vluchtenburg in Schavenzande is niet in beeld voor de huisvesting van statushouders. Dat zegt het college van burgemeester en wethouders na vragen van Westland Verstandig. De partij had signalen gekregen dat het park mogelijk werd onderzocht als opvanglocatie. Het college spreekt dat met klem tegen. Eerder deze week ontstond ook discussie over mogelijke huisvesting van statushouders bij de Morgenster en Madeweg in Monster. Oppositiepartijen in Maassluis zijn fel tegen het besluit om te stoppen met de twee opvangboten voor asielzoekers. Pro, D66 en CDA noemen het plan symboolpolitiek. Het college wil de overeenkomsten met het COA niet verlengen. Daardoor stopt de opvang op de boten waarschijnlijk vanaf april volgend jaar. Partijen vrezen dat het Rijk ingrijpt als Maassluis niet genoeg opvangplekken regelt. Het Rijk kan dan zelf een opvanglocatie aanwijzen, mogelijk op kosten van de gemeente. Wethouder Gerry Bauer vindt dat onterecht en zegt dat Maassluis de afgelopen jaren al veel asielzoekers heeft opgevangen. Slot nog het weer. Vanavond blijft het wisselvallig met enkele buien. In de nacht wordt het geleidelijk wat droger en koelt het af naar ongeveer 10 graden. Morgen zijn er opnieuw buien, maar tussendoor kan de zon zich ook laten zien.
0: Meer WOS nieuws over een uur.
1: Maar natuurlijk ook op wos.nl
0: en in de WOS-app.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WOS.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
4: Levi van Eck met het NOS Journaal. China halveert de export van hybride auto's en plug-in hybrides naar Europa. Na 2 dagen overleg in Peking zijn de EU en China het eens geworden. Er kwamen steeds meer Chinese hybrides naar Europa en de prijs daalde. Volgens Europese fabrikanten was dat oneerlijke concurrentie. De details van de overeenkomst moeten nog worden uitgewerkt, maar de Europese autobrancheorganisatie spreekt van een positieve stap. De Verenigde Naties noemt het onacceptabel dat de Verenigde Staten sancties hebben aangekondigd tegen het internationale strafhof in Den Haag. Het besluit staat haaks op het streven naar internationale gerechtigheid, zegt de VN.
5: We need to be investing more in ensuring justice and accountability, rather than penalizing those who are documenting, investigating and prosecuting serious violations.
4: De sancties tegen het Hof zouden over een half jaar ingaan. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 21 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door relschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Nederland geeft 20 museumstukken terug aan Indonesië. Het gaat om voorwerpen die in de koloniale tijd zijn geroofd of onder dwang naar Nederland zijn gebracht. De meeste objecten waren in het bezit van het Wereldmuseum. De directeur zegt verheugd te zijn met de teruggave.
6: Wij vinden dat als objecten oneigenlijk bij ons in de collectie gekomen zijn, dat het ook heel terecht is dat ze teruggaan naar het land van herkomst. Dus eigenlijk, we doen dit nu voor de 4e keer aan Indonesië. En eigenlijk is het iedere keer wel een heugelijke dag.
4: Onder meer een Koran, verschillende manuscripten en grafstenen worden teruggegeven aan Indonesië. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. En 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Wat een mooi begin van aflevering 830 van Stage. Het programma voor, door en met muzikanten. En als je denkt van, klinkt het dan eens allemaal raar op die radio? Zit Kees soms in de GVT-bak? Nou, dat valt mee, maar ik ben gewoon verkouden. Bij deze. Hey, leuk dat je erbij bent. Hebben wij een band? Jazeker, die hebben we. Daarover straks veel meer. En daarnaast natuurlijk allemaal heel veel aardige muziek. Muziek uit de regio, maar ook muziek uit het verleden, muziek uit het heden. Kortom, er valt veel te genieten tot 10 uur vanavond. Onder andere ook met deze, uit de serie Alle 13 Dood, Michael Jackson en Beat It.

Het programma voor, door en met muzikanten.

Ik vind het mooi, de nieuwe van Douwe Bob. En die heet Note to Self. En daarvoor hadden wij Beat It. Natuurlijk van Michael Jackson hier bij de WWS op de 876. En aflevering 830 van Stage. Het programma voor, door en met muzikanten. En mocht je zelfs iets hebben van, nou, het lijkt me ook wel een keer leuk om in je programma te komen, Kees. Kan dat? Ja hoor. Stuur maar een mail richting stage@ws.nl. Stage@ws.nl. En dan ga ik met jou iets afspreken. Nou,

0: Er werd al terecht in de studio gezegd van Kees, dat is een mooie plaat. Dat klopt. Met de Jim en Je me tier. Nou, ik hoop dat ik het goed uitspreek, want Frans dat is dan niet bepaald mijn favoriete taal die ik moest spreken. Dat was een van de eerste talen die ik liet vallen toen ik op school zat, jaren geleden. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Daarvoor hadden we ook nog de Doobie Brothers voor je en Wonderful Beliefs. Even kijken hoor.
1: Hey Kees, ja. Wie heb je vandaag in de studio?
0: Wie heb ik vandaag in de studio? Nou, dat is voor jou een vraag. Voor mij je weet, de band zelf is al voor de vierde keer hier. Heb ik nagekeken en nou, dan ga je een paar eens even goed nadenken welke band het is. Nederlandstalige pop en rock. En dat betekent dus dat ook jij thuis het kan verstaan.

0: wat een fijn stukje muziek is dat, dames en heren thuis. En van de band die ik nu hier bij me heb zitten. En welke band is dat? Nou, dat gaan we nu eens eventjes fijn horen. Goedenavond, welkom hier.
1: Goedenavond, Kees.
2: Ah, hoi.
1: Dan weten ze nog niet welke band het is.
0: Nee, vertel.
1: Jij zei het net al, volgens mij. Jannica, toch?
0: Heb ik dat gezegd?
1: Jij zei het, ja.
0: Oké, nou ja, het zal wel. Jannica, welkom. Leuk. Welk nummer hoorden we net van jullie?
1: Als de zon niet meer schijnt. En dat is op een dag als vandaag geen woord te veel gezegd, volgens mij.
0: Nee, dat hebben ze waarschijnlijk begrepen.
1: Een bak uit de hemel.
0: Ja, en daar lijkt het wel op, ja. Hè? Dat was niet te geloven vandaag. Maar goed. De muziekstijl die jullie zo over het algemeen doen.
1: Ja.
0: Dat weet bijna niemand weer zeggen.
1: Ja, ja, ja. Wat wil je daarover zeggen, Kees? Gaan we het in het Frans doen?
0: Pardon?
1: Nou, de muziekstijl. Ja? Wat wil je ervan weten? Wat het is? Pop-rock?
0: Ja, nee, de pop-rock, toch?
1: Ja, wat van.
0: Ja, oké. Okay. Hey, ontstaan uit een gedeelde liefde voor muziek en diep gewortelde passie voor de Nederlandstalige muziek. Ja, ik haal het voor jullie site af.
1: Ja.
0: Die diepgewortelde passie. Waar komt dat vandaan?
1: Van
0: muziek maken?
1: Ja, nee, dat is je vraag. Waar de diepgewortelde muziekmaakpassie vandaan komt. Ja, ja. Ik weet niet. Toch een beetje de indogene, denk ik, die er bij ons allemaal in zitten.
0: Ja.
1: En bij mij, als je het aan mij persoonlijk vraagt, dan. Ja. Ik vond het rete stoer om met een bas op een ergens op te staan en te kunnen spelen. En ik was een jaar of 14, denk ik, dat ik ermee begonnen ben.
0: Ja.
1: Ja, dat vond ik heel stoer en dat vind ik eigenlijk nog.
0: Wow. Ja, dat begrijp ik wel.
1: Ja.
0: Je ziet het niet zo vaak, zeker niet een zangeres die ook nog eens een bas speelt.
1: Nee, er zijn wel steeds meer vrouwelijke bassisten.
0: Ja.
1: Sowieso vrouwelijke muzikanten zie je steeds meer.
0: Je doet baanbrekend werk, Janneke.
1: Ja, al heel lang. Ga niet zeggen hoe lang.
0: Nee, dat gaan we ook niet doen.
1: Beter.
0: Nee, we zijn er integer genoeg wat dat betreft.
1: Goed zo.
0: Hey, ik hoor wel vaak dat muzikanten het lastig vinden om hun gevoel in Nederlandse teksten te weerleggen. Hebben jullie er ook dan? Heb jij er ook last van?
1: Dat is toch juist veel makkelijker? In Nederlandse woorden, je hebt er een miljoen tot je beschikking.
0: Ik hoor dat regelmatig.
1: Ja, nou, ben ik het niet mee eens.
0: Nee, nou, dat kan.
1: Juist de nuance die je in het Nederlands erin kan leggen, dat mis ik in het Engels. Omdat ik bedoel, ik spreek prima Engels. En ik kan ook wel Engels schrijven. Maar net even dat je net even iets meer voelt bij een stukje tekst dan wat je anders zou doen. En dat kan ik in het Nederlands
0: beter.
1: Voor mijn gevoel beter. Ja. Ja, misschien is niemand het ermee eens, maar ik wel.
0: Ja. Dus, ja, dat is toch het belangrijkste. Als jij je er lekker bij voelt, dan moet je hier vooral lekker in het Nederlands blijven zingen.
1: Precies.
0: Ja, daarom. Dan moet je ook volhouden. Hey, zo Janneke, we hadden het net al over. Je zingt en je speelt bas.
1: Mm-hmm.
0: En gevoelsmatig zeg ik dat het lastig is, omdat je enerzijds de melodie houdt met je stem.
1: Mm-hmm.
0: En anderzijds de basis legt voor het ritme samen met de drum.
1: Ja. Ja.
0: Is dat inderdaad zo?
1: Wat moeilijk is.
0: Ja.
1: Als je een goede drummer hebt, niet. Want die helpt je, die ondersteunt je dan. Dat is de backbone.
2: Ik zeg natuurlijk, ik ben een verdomde reet een goede drummer.
1: Je moet bij de microfoon.
0: Gelukkig stond de microfoon open, dat wel. Dus dat komt mooi uit.
1: Nee, okay. Ja, is het moeilijk? Alles is te oefenen natuurlijk. En het is ook een beetje, ik smokkel af en toe een beetje, want ik doe natuurlijk gewoon mijn eigen liedjes.
0: Ja.
1: Dus als ik vind dat de baspartij zo moet, omdat dat beter uitkomt, dan gaat hij zo.
0: Oké, nou, helder.
1: Ja.
0: Nou, jullie hebben ook wat favoriete muziek meegenomen. Eén daarvan is De Dijk.
1: Ja, lekker op band, man.
0: Ja,
1: jammer dat ze gestopt zijn.
0: Ja, ik vind ook wel een van de lekkerste nummers heb je natuurlijk wel uitgekozen, hoor.
1: Ja, ja, maar ik zat te zoeken en ik eigenlijk zijn ze allemaal heel leuk.
0: Dat is waar.
1: Ik ben een grote Huub van der Lubbe fan. Ja. Fantastisch ook in de woorden die hij kiest en hoe hij dat brengt.
0: Dat klopt. Nou, we gaan ervan genieten en dan kunnen we daarna kunnen we van jullie gaan genieten.
1: Ja, gaan wij daarna?
0: Ja,
1: top.
0: Inderdaad.
3: Stage.

0: lekkere plaat hoor. En ik kan het niet alleen, dat is een bezoek van de band die hier vanavond op bezoek is. En dan hebben we het natuurlijk over Jannica. Jazeker. En nou, die gaan na de volgende mededeling gaan die voor jullie spelen.
1: Het adres om als muzikant op de radio te komen is stage@wos.nl.

0: Zo, dat was gaaf. Clear Brew Incorporated featuring Mark Jason. Quest for and Love in Our Hearts. En dat plaatje ken je misschien uit de jaren 70. Werd het uitgevoerd door Peter Brown. En zojuist hoorden wij Temper City en Self Aware. Jazeker. Nou, gaan we nog even terug naar die... dat waren die jaren 80. Spandau Ballet en Gold voor je.
1: Thank

0: State. Het radiopodium voor de regio. State. VOS.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Gent, in Vlaanderen, zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Premier Jette noemt de sancties teleurstellend en onnodig.
2: Tegelijkertijd ben ik blij dat alle diplomatieke inzet van de afgelopen tijd voor heeft gezorgd dat die sancties niet nu meteen ingaan. En dat we dus de komende 6 maanden ook de tijd hebben om met de Verenigde Staten en met alle andere landen tot een passende oplossing te komen, zodat het ICC zijn belangrijke werk kan voortzetten.
1: Of de Verenigde Staten daarvoor openstaan is niet bekend. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Het invasieve dier is een plaag geworden in veel sloten, zegt deze visser.
3: Omdat deze beesten eigenlijk alles eten en alles stuk maken. Waterplanten gaan kapot, de kanten vallen in, omdat ze zeg maar gangenstelsels maken, visseneitjes eten, amfibieën eten ze.
1: Waterschap hebt er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ach ja, Ed Sheeran samen met Martin Garrix en The Repeated. En dat allemaal openen het tweede uur alweer van aflevering 830 van Stage. Het programma voor, door en met muzikanten, heb ik al vaak genoeg gezegd. En we hebben vandaag op bezoek de formatie Jannica, je maakt er wel een mooie naam van. En eens kijken hoor, ja, ik ga een hele lange plaats van de dame en heren draaien. Want ja, die willen ze graag horen en waarom ook niet, want hij is prachtig. Hij is goddelijk.

0: laatste stukje. Ja. Maar wat een geweldige plaat is dit. Echt fantastisch nummer. Hoorde je dat?
1: Hij ging voor zijn beurt.
2: Het is ook sinds deze week de nieuwste single.
0: Gaaf. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Absoluut. Ik ben er helemaal blij mee. Dus goed, Jannica.
2: Dus de vraag wat is je favoriet hoef ik niet meer te stellen.
0: Nee.
2: Oké.
0: Het is een goddelijke plaat.
1: Kijk.
0: Ja, dat hoef je ook niet meer te stellen eigenlijk. Zeg, in februari jongsleden hebben jullie een EP uitgebracht.
3: Yes.
0: Of vinyl.
1: Ja.
0: Van waar de keuze vinyl?
1: Bucketlistje.
0: Ja, ik kan hem hier niet draaien.
1: Hij is ook gewoon op alle streamingsdiensten te luisteren en te beluisteren, moet ik zeggen. Ja. Maar ja, echt zo'n plaat in je handen hebben, de groeven zien, hem neerleggen, de naald erop. Ja, weet je, het is toch wel...
0: dat klopt.
1: Het is wel echt kicken.
0: Je hebt gelijk. Ja. Leuk, gaaf.
1: Toen hij binnenkwam ook, en we echt al die dozen zitten. Dat is gewoon heel leuk.
0: Ik neem aan dat je er eentje ingelijst thuis op hangen.
1: Nou, wij wilden, ze zijn gelimiteerd, de vinylplaten. Dus ze zijn allemaal genummerd.
0: Oh, ja.
1: En wij wilden nummer 1.
0: Ja.
1: En toen gingen we in de dozen kijken. Van, nou, dan zal dat wel de eerste doos zijn. Maar dat was dus niet de eerste doos.
0: Nee.
1: En toch ook niet op volgorde. Dus
0: ook niet.
1: Het was uiteraard de laatste doos, maar we hebben hem. We hebben nummer 1.
0: Zo hoort het ook, hè?
1: Precies.
0: Ja, precies, zo is dat. Zeg, jullie muzikale voorbeelden.
1: Oh.
0: Ja, ik heb tot 10 uur. Ik heb
1: moeilijke vragen stellen, Kees.
0: Ja, sorry hoor.
1: Oh, onze muzikale voorbeelden. Ja, ik hou zelf echt wel van nederpopmuziek. Vind ik gewoon echt heel leuk.
0: Ja.
1: Dan kom je dus inderdaad in de dijk, in de scene. Doe maar. Ik heb opgegroeid met Doe maar natuurlijk. Ik had de buttons op mijn spijkerjasje zitten, zoals alle meisjes.
0: Ja.
1: Maar ik was nog heel klein hoor, want zo oud ben ik natuurlijk nog niet. We laten dat even.
0: Ja, het laat weer midden.
1: Dus dat heb ik altijd heel leuk gevonden. En daarnaast toch ook wel de jaren 90 zangeressen. Die met ballen durfde te zingen. En niet de... Dan heb ik het over de Alanis Morissette. Dat heb ik heel veel gezongen.
0: Ja.
1: Vroeger, voorheen. Dus ja, gooi dat in een mix.
0: En dan krijg je dit.
1: En dan kom je een beetje hierop uit.
0: Nou, geweldig toch?
1: Ja.
0: Het zijn echt de muzikale verschillen tussen nu en het begin van de band Jannica.
1: Ja. We zijn in het Engels begonnen.
0: Ja.
1: Was niet in deze formatie, wel met Leslie, maar niet met Mark en Marcel. Mm-hmm. En toen hebben we een tijdje heel lang Engels. Toen zijn we overgestapt op Nederlands.
0: Ja.
1: Maar ook alweer, wat zal het zijn, 15 jaar geleden of zo. Dus best wel heel lang. Ja. Bijna 20 jaar geleden. En toen zijn we eigenlijk geëvalueerd. En we hebben heel lang zonder gitarist gespeeld. En ik had er thuis één op de bank zitten. En die ging op een gegeven moment meedoen. En dus Mark mocht ook meedoen. En
0: ach,
1: die
0: zei,
1: ik weet nog een drummer. En toen kwam Marcel erbij. En nou zijn we alweer in deze formatie. Een jaar of 3, 4.
0: Ja, zo ongeveer.
1: Ja,
0: ja
1: dus
0: ja,
1: ook al best wel weer lang.
0: Ja, ja, ik heb het uiteindelijk helemaal niet gevraagd in dit interview. Maar ja, ik heb dus te maken met Janneke, Mark, Marcel en Leslie.
1: Ja.
0: Heb ik helemaal niet gevraagd. Stom, hè? Ja. Sorry.
1: Lekker belangrijk ook. Gaat toch om mij, neurgapje? Nee, just kidding.
0: Ik vind het wel belangrijk. De luisteraar die moet weten met wie ik praat.
1: Zeker waar.
0: Dus,
1: sorry. Ik bedoel het ook niet.
0: Jullie toekomstplannen, zijn die er ook? Met Jannica natuurlijk.
2: Ja, zeker. Dat weten zij nog niet. Maar we hebben in november hebben we ons laatste optreden voor dit jaar.
0: Ja.
2: En dan gaan we weer opnemen.
0: Oh, gaaf.
2: Ja, ja. In januari weet ik zeker dat er een nieuwe single uitkomt.
0: Ja.
1: Ze kijken ook heel verbaasd nu.
2: Ik hoop door te halen. Ja, dat horen ze nu.
0: Oké. Okay. Nou, de heren, dat is met kerst, dan zit je in de studio.
1: Ze hebben de groepsapp gemist.
0: Ja. Dus, als Ben jullie wil boeken, hoe gaat het in zijn werk? Zonder verder telefoonnummers te noemen, want dat doen we niet aan hier.
1: Nee, mag ik wel een website noemen?
0: Tuurlijk, jij wel.
1: www.jannikaband, J-A-N-I-K-A en dan band.nl. Daar staan al onze socials op, die ik niet mag noemen. Oh ja, die mag ik ook wel noemen.
0: Ja hoor.
1: En allemaal Jannica Band. Omdat alleen Jannica niet meer beschikbaar was. Dus we hebben er band van gemaakt. Dus Jannica, J-A-N-I-K-A Band.
0: Okay.
1: En dan zijn we op allerlei manieren te vinden. En we spelen op bruiloften, we spelen in Franstalige gebieden. Maakt ons helemaal niet uit.
0: Zelfs op de radio.
1: Zelfs op de radio. Kan je nagaan.
0: Oké, nou geweldig. Zeg, ik ga dit interview besluiten. Jullie hebben nog een favoriete plaat meegenomen. De Scene.
1: Ja, ja, die hoort er dan ook bij, hè?
0: Eigenlijk wel, hè.
1: Dat je had het net over alle 13 dood. Dus dat is ook doodzonde dat deze meneer er niet meer is.
0: Ja,
1: maar,
0: nee, dat klopt. Ja. Dat is waar, dat is waar. Nou, we gaan hem draaien. En dan kunnen jullie langzamerhand weer naar het podium van de WWS. En dan gaan we zo meteen van jullie tweede set genieten.
1: Dankjewel.
0: Oké, dan. Stage.

0: Ja, op verzoek van Janica. Natuurlijk de scene. En iedereen is van de wereld. De brachttijd op 8 minuten voor 9:30 op deze vrijdagavond. En na de volgende mededeling dan gaan wij voor. Of dan gaat de band in kwestie weer spelen. En dan ga ik eerst even allerlei dingen uitdoen en aanzetten. Want zo gaat dat, hè? Even kijken. Goed, ja, wat ik al zei. Na de volgende mededeling dan gaat de band in kwestie spelen.
1: Lokaal en regionaal talent.
2: Kees zaagt ze doormidden.
3: En we starten deze set met Als je belt. Heel ouderwets, bellen.

Dat was onze vorige single, Zo Goed en Zo Kwaad. Een bescheiden radiohitje geweest. Al zeggen we het zelf. Nee hoor, dat was echt zo. Ons volgende nummer is nieuw en komt op onze nieuwe plaat. Als het goed is. En hij heet Zeevlam.

0: Ah, wat
1: was het weer, dankjewel.
0: Kees. Wat een fantastische band is dit toch. Jannica op je radio, daar word je wel blij van, vind ik, persoonlijk. En ja, dat was het eigenlijk weer, helaas. En je hoorde de afgelopen kwartier, als je belt, zo goed en zo kwaad. En Zeevlam, dames en heren thuis, dat was Jannica.
2: De grootte der aarde. Of je favoriete band uit de regio live. Je hoort het in Stage.

geweldige nieuwe single van Direct, My Friend. En daarvoor hoorden we nog Alien 0001 en I See You. Die draaide ik vorige week voor het eerst. En heel veel reacties opgekregen op deze plaat. Jazeker. We gaan naar Down South, zoals wil je, Australië, met de Little River Band. Plaatje uit de jaren 70 alweer. Jazeker. Hope is on its way. Nou, dat hopen we dan maar. Anders wordt het lang wachten.

achter de 30 er bijna op zit. Ik heb nog een paar platen voor je. The Real Thing en You To Me Are Everything. Mac en Andy Grammer en The Thing I Love is ook nog onderweg. En ik heb voor jou Bruce Springsteen en The Dancing in the Dark. Ik wens jou een fijn weekend. Maak er wat moois van. En probeer nog een klein beetje te zwemmen, want het wordt een beetje nat de komende dagen, heb ik begrepen. Ik ben er volgende week op vrijdag weer om 1:08 met aflevering 831. Tot dan!

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van 10 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 110 mensen opgepakt. Het protest werd gekaapt door relschoppers. Deze journalist van de VRT was er ook.
4: Ik sprak daarnet ook nog met een agent die zei: een dag als deze, dat hebben we nog niet veel meegemaakt. Er zijn 4 bussen vernield in het totaal. Er zijn ook deelsteps, deelfietsen, deelwagens in brand gestoken. Glascontainers omvergegooid en in brand gestoken. Het was echt een dystopisch beeld.
3: Bij de protesten in Brussel raakten een aantal mensen gewond. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten ruim 30 mensen vast. Het kabinet biedt aan Q-koortspatiënten excuses aan. Op een bijeenkomst in Den Bosch zei zorgminister Hermans dat de overheid er niet voor hen was geweest. Zo werd erop gereageerd.
5: Toch wel heel blij met het feit dat ze het lef heeft gehad. Eerlijk gezegd, om dan toch te zeggen sorry.
6: Die anonieme, amorfe, gevoelloze overheid. Daar ligt het aan dat ik het nog eerst moet zien. Maar ik heb hoop.
3: 20 jaar geleden was er in Noord-Brabant een grote uitbraak van Q-koorts in de buurt van geitenboerderijen. 2000 mensen zijn daardoor nog altijd chronisch ziek. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 11 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. President Trump maakte dat bekend na telefonisch overleg met president Poetin. Trump hoopt dat nog voor de parlementsverkiezingen volgende maand de dieselprijs aan de pomp zakt. De Oekraïense president Zelensky reageert kritisch. Volgens hem spekt de overeenkomst Poetins oorlogskas. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationale strafhof in Den Haag. Premier Jetten zegt dat Nederland achter het ICC staat. Hij noemt de sancties diep betreurenswaardig. De strafmaatregelen gaan over een half jaar in. Jetten zegt dat er nog tijd is om met de Verenigde Staten te praten over een passende oplossing. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en de passagiers. In Gent, in Vlaanderen, zijn drie mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten nu ruim 30 mensen vast. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het 8-0. Komende dinsdag is de return in Tilburg. In de Eredivisie werd één wedstrijd gespeeld. PSV won met 2-0 van Heerenveen. En het weer vanavond en vannacht buien. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. En het wordt morgen 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van 12 uur.
3: Kasper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede en de beschaafde wereld geen enkel voordeel opleveren. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. In de Eredivisie werd 1 wedstrijd gespeeld. PSV won met 2-0 van Heerenveen. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: gasten.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker.
0: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
0: Met nu het NOS nieuws van
2: 1 uur.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. En ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. Jessel Gus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde een toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn afgelopen dag zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag ook weer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
0: 2 uur.
3: Casper Meijer met het NOS journaal. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de Verenigde Staten en de rest van de wereld. President Trump heeft dat gezegd na een telefoongesprek met president Poetin. Volgens Trump levert Rusland per direct 300.000 ton, in november 500.000 ton en later nog eens 4 miljoen ton. Vorige maand ondertekende Trump nog strenge sancties tegen de Russische energiesector, maar voor diesel geldt nu een ontheffing. Trump hoopt dat nog voor de tussentijdse verkiezingen van volgende maand de prijs van de pomp omlaag gaat. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die het deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Voor de kust van Panama is een zware aardbeving geweest, met volgens de eerste schatting een kracht van 7,6. De schok veroorzaakte volgens media paniek in Panama-stad. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen uitgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika.